0: droog in het westen, er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens

lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
8: Ga voor meer informatie.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloos is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het er meer. Er kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp over 9 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

to answer is I agree, but then I've got

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.
2: Geen idee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2

0: Partij was 20:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uiterste bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Er kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. De andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: We starten deze maandag droog met mogelijk nog af en toe een zonnetje. Maar al vrij snel zal de bewolking gaan toenemen. En later vanochtend en vanmiddag kunnen er een aantal buien vallen die mogelijk ook nog vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door zou de zon zich even kunnen laten zien, maar de bewolking zal vandaag wel blijven overheersen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 15 graden. Vanavond zien we soms een zonnetje schijnen, maar blijft de kans op een bui bestaan. Komende nacht klaart het dan uiteindelijk breed op en is het droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 8 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloes is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste woon- verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uiterste bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het er meer. Dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam is nog extra vertraging tussen knooppunt Ippenburg en Leidschendam. 7 kilometer met 1/2 uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden 5 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar Noord 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: We starten deze maandag droog met mogelijk nog af en toe een zonnetje. Maar al vrij snel zal de bewolking gaan toenemen. En later vanochtend en vanmiddag kunnen er een aantal buien vallen die mogelijk ook nog vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door zou de zon zich even kunnen laten zien, maar de bewolking zal vandaag wel blijven overheersen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 15 graden. Vanavond zien we soms een zonnetje schijnen, maar blijft de kans op een bui bestaan. Komende nacht klaart het dan uiteindelijk breed op en is het droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 8 graden.

0: Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Ben ik te

0: ik gedaan heb.
1: Sukkel.
0: Liefde is een abstract begrip toezeker. En om te houden van moet je ook nog moedig zijn. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. En het leven is te kostbaar om te zeggen je m'en fous.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die dagelijks door de tunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 de voorbereiding te beginnen. In de zomerperiode van 2029 en 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer DF, die wordt gezien als opdrachtgever. Maar die wilde dat Dennis van de B werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer, onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt het vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: We starten deze maandag droog met mogelijk nog af en toe een zonnetje. Maar al vrij snel zal de bewolking gaan toenemen. En later vanochtend en vanmiddag kunnen er een aantal buien vallen die mogelijk ook nog vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door zou de zon zich even kunnen laten zien, maar de bewolking zal vandaag wel blijven overheersen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 15 graden. Vanavond zien we soms een zonnetje schijnen, maar blijft de kans op een bui bestaan. Komende nacht klaart het dan uiteindelijk breed op en is het droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 8 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken.

tot nu 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer DF, die wordt gezien als opdrachtgever. Maar die wilde dat Dennis van de B werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer, onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt het vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-20-416754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

prettig. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Iedere werkdag. Dan zijn we er met de Sandwich Express. En dat is weer een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En de muziek kwam bijvoorbeeld van Amy Winehouse 2011. Black to Black. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

Baby Love, 1965, toen noemden ze zich gewoon nog The Supremes. En later werd dat Diana Ross en The Supremes. Het is 18 mei 2026, de zon ging op om 5 uur 48. Moest je vroeg op zijn, zeg. En gaat onder om 21 uur 20, betekent zo'n 15 uur en 32 minuten. Het is de internationale dag van de plantenfascinatie. Kijk, dat zijn nou dingen, daar heb je wat aan. Is dat een hobby of is dat een...

Bracht Whole Again. En dat is er een van Bertolf en Nomden. En dat zijn gewoon Nederlanders. En maken lekkere muziek. En over lekkere muziek gesproken. Ken je ze? The Silly Love Songs. Komt uit 1976. Er is er een van Paul McCartney. Samen met Wings.

0: Echt muziek van na de Beatles natuurlijk. Hè? Paul McCartney, die samen met Wings uiteindelijk een band vormde. En zijn vrouw zat erbij, alles zat erbij. En ze maakte met Silly Love Songs een plaat die in de top 40 in Nederland stond.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto,
0: woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk
0: en op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Jurk uit 2010. En ze hadden een paar albums gemaakt. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Die heel goed ontvangen waren. En ook live maakten ze het helemaal waar. Ik ben een keer in het Luxor toen geweest. Was helemaal te gek. Goed, dat was Jurk. Ik heb nog een paar andere wist u datjes. 18 mei 1960 wordt in België iets opgericht. En dat is zoals wij in Nederland het NOB hadden. NOS of NTS. Tegenwoordig is dat allemaal NPO. Heb je in België door dat tweetalige de BRT en de RTB. En die werden opgericht op 18 mei 1960. En 18 mei 2022 oordeelt de rechtbank in Amsterdam in een zaak die door presentator Jort Kelder was aangespannen, dat Google en Twitter niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor op die platformen geplaatste nepadvertenties, waarin bekende Nederlanders zogenaamd mensen oproepen om te investeren in bitcoins. Dat was 2022, zo hard gaat het allemaal met die bitcoins. Hè? Toen stelde het nog niet veel voor, nu inmiddels wel. 18 mei 2019 wint Nederland met Duncan Lawrence het 64ste Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade. Dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Gaan wij naar 1987. Naar de groep Starship. And nothing's gonna change us now.

niets houdt ons meer tegen. Nothing's gonna stop us now. En dat was er een van Starship uit de eind jaren 80. Dit is uit de jaren 70. Don Farden and the Indian Reservation.

Er zijn een paar versies van deze plaat. The Indian Reservation. Don Farden had er twee van. En de hit was ook onder andere van Paul Revere. Het is tijd voor de hoogste tijd zelfs voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag, dan doen we altijd een jaren 60 plaat. En ook dit keer weer 1961. Het geluid van Johnny Hoes.

0: Johnny Hoes, die heeft heel wat liedjes gegeven. Van hem komt volgens mij ook Levenslied, Smartlap en dergelijke vandaan. Maar nog veel meer natuurlijk, want hij was ook te ontdekken van een heleboel artiesten. Hij heeft zelf natuurlijk opgetreden, maar ook onder andere namen heeft hij van alles. De Wimaris en weet ik allemaal niet, maar ook de zangeres zonder naam. Maar ook Normaal en Doe Maar kwamen uit de stal van Johnny Hoes. Het is tijd voor het weer. Het weer voor vandaag en gelijk erachteraan het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag ligt het lage drukgebied nog steeds net ten noorden van de Britse eilanden. En dat bepaalt ook het weerbeeld. De bewolking zal overheersen, maar krijgt af en toe ook de zon mogelijkheid tot wat ruimte verspreid over de hele dag. Kunnen er wel een aantal buien, zeker wat neerslag vallen. Wisselvallig weer dus, en dat bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur kan wel wat verder oplopen en kan in de middag zo'n 14 tot 16 graden aantikken. Ridderkerk minimum temperatuur 9 graden, max 14, misschien wel iets hoger. Zonkans 35%, neerslagkans 80%, weercijfer voor vandaag een 7. De komende dagen is het bewolkt en wisselvallig in Ridderkerk. Temperatuur die stijgt naar zo'n 19 graden overdag. En in de nacht is het ongeveer 10 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag af en stijgt de temperatuur naar zo'n 23 graden overdag en 13 graden in de nachten. Dat levert op de komende overdagtemperaturen: dinsdag 14 graden, woensdag 17, donderdag 19, vrijdag 22 en zaterdag en zondag 23 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Old Town, de live versie van de BBC Unplugged-series van The Corrs. Ik heb voor je het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Beginnen we met voetbal van afgelopen weekend. West 2 1C, Nieuwenhoorn tegen FVVA, 0 tegen 1. Slikkerveer in Zuid 1 3H tegen Overmaas, 3 tegen 1. En in diezelfde competitie EBOH tegen Rijsoord werd 2 tegen 2. En in West 2 4E, 16-over tegen Bolnes, 3 tegen 3. En Proces Vokaal verraste het publiek. Niet met een bonnetje of zo, maar gewoon tijdens de derde zomeravond aflevering van de SER Zomeravondconcerten. En maandag 15 juni om 15 uur is er een kindervoorstelling. Deze ridder zegt nee. En dat allemaal in bibliotheek in Bolnes. Deze interactieve voorstelling draait om het thema's als vriendschap, jezelf durven uitspreken en je soms alleen voelen. En is gratis toegankelijk. Dit allemaal bij rtvridderkerk.nl te lezen.
2: Radio Ridderkerk. Oh!

komt uit 2003, is de Duitse groep Sir and All I Needed, was de titel van de plaat. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is er een kunstexpositie te zien. En dat kan van woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En zaterdag 23 mei, het is zo weer 23 mei, hè, is er van 9:00 tot 17:00 in het centrum van Ridderkerk de beroemde Pinkstermarkt van Ridderkerk. En als iets een mens gelukkig kan maken, dan is het de Pinkstermarkt. Markt. 1989, René Vroeger. Ik ga niet

0: Kia daarvan alweer een jaar geleden. Het was een soundtrack. Zoo. Nog wat berichtjes voor je. Dinsdag 19 mei van 11:30 tot 11:30 in de Biep. In het centrum van de Ridderkerk is de koffie met Ingrid Zelissen. Gaat het over edelstenen en mineralen. En er zijn twee weekendafsluitingen van de A16. De eerste was afgelopen weekend. En het volgende is volgend weekend. En dan gaat het over het knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Waar dat allemaal gaat gebeuren. En er is voor de weggebruikers een omleiding. Die wordt aangegeven natuurlijk met de bekende borden. Maar je moet wel rekening houden met extra reistijd tussen de 30 en 60 minuten. Dan is er natuurlijk nog de Blauwkei afgelopen week verschenen. Een verhaal over de speeltuin Dillenburg, die zo lekker de buurt verbindt. En het lijkt soms net een grote familie. Dat zeggen de vrijwilligers van Buitenplaats Huis ten Donk. En Vrachtwagenbioscoop die komt naar Ridderkerk toe. Op donderdag 21 mei gaat over femicide. In Ridderkerk is dat dan te zien op donderdag 21 mei... en de gehele dag door op het parkeerterrein aan de Frans Halsstraat. Dan weet je dat in ieder geval. En aanstaande vrijdag is er natuurlijk ook weer een verhaal rondom de Serre Zomeravondconcerten. En dan is het, als het goed is, een shantycoor. Dat moet ook maar weer eens een keer gebeuren. En dat is het shantycoor Albatros. En dat is vanaf 7:30 allemaal te zien. Dan is het weer de hoogste tijd voor...
1: Top 40 trio.
0: We zitten in week 21, 1966 op de maandag. Op nummer 3, The Who met Substitute. Stond al op 3 in de 7e week van 14 weken. Op 2, The Kings met Dedicated Follower of Fashion. Stond al op 2 in de 10e week van 15 weken. En de nummer 1 is nog steeds een van de Beach Boys. Sloop John B. Stond op nummer 1 in de 6e week van 20 weken. Dan de nieuwkomers week 21, 1966. Op 40, The Beatles. En dat kwam van een EP'tje, Bad Boy. Er stond onder andere Bad Boy op en What Goes On en You Got To Hide en Norwegian Woods zouden 5 weken in staan. Op 37 Manfred Mann met Pretty Flamingo. 9 weken genoteerd. Op 29 Bob Dylan met Rainy Day Woman. En die zou er, wat zou het zijn? 10 weken in staan. De hoogste nieuwkomer die week is de van de mama's en de papa's. En dat is Monday. En die zou er weer 10 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40. 1966.
3: Nieuw.

What Goes On komt van het EP'tje van The Beatles. En dat kwam binnen op nummertje 40.

0: En bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 Tocht Trio.
2: Nummer 23. '66.
3: Nieuw.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Hans Magieto.

0: maandag.
1: De Riddermatiné op Radio Ridderkerk.
0: Ja, goedemiddag allemaal. Het is 18 mei 2026. Het is maandag. We zitten in week 21 op dag 138 van dit jaar. En tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatiné. Daarin algemeen en lokaal nieuws, je hoort het al. Informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. Je hoort het allemaal bij Radio Ridderkerk. Dat is weer onderdeel van RTV Ridderkerk, dat begrijp je natuurlijk. En overal en altijd het laatste lokale nieuws. Dat doen we via de ether en via allerlei digitale kanalen dat we tot je komen. We begonnen met The Deeper Shade of Soul. Kom uit 1969, was er een van Ray Barretto. En ik hoorde een paar hele bekende soulklanken in deze plaat. Wat hebben we nog meer voor je? Oh, deze. En als we het dan toch een beetje in de soulperiode houden. Ook een beetje Latin. Vanilla Borges en Quincy Jones. En I Know Corrida.

0: Van de Rhythms del Mundo was dit de uitvoering van Vania Borges en Quincy Jones. En dat was een meneertje, jongens. Oh, Quincy Jones, daar hebben we het over iemand, hè. Zullen we eerst eens kijken hoe het met het weer is?
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een uitgebreid verhaal over het weer? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Want daar beginnen wij ook ons verhaal altijd mee. Vandaag ligt het lage drukgebied nog steeds net ten noorden van de Britse eilanden. En bepaalt ook het weerbeeld. De bewolking zal overheersen, maar krijgt de zon misschien ook nog wel wat ruimte toegewezen. Verspreid over de hele dag kan je wel zeggen dat er een aantal buien komen. Zeker dat er wat neerslag valt. Wisselvallig weer dus, en dat bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Temperatuur die kan wel wat verder oplopen en zou in de middag misschien wel boven de 14 graden kunnen uitkomen. Dat levert op een minimumtemperatuur van 9 graden. De max 14 graden, 35% kans op zon en neerslagkans is 80%. Weercijfer voor vandaag is een 7. Straks in 2 uur van de Ridder Matinee kijken we even vooruit naar de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

Thijs van der Molen. Ken je die nog, hè? Dag meneer was uit 2018. We gaan even terug in de tijd naar 1972. Toen was de plaat die ik nu ga draaien, die van weer langer geleden is uiteindelijk, 1961, een hit in de vorm van een cover van Jermaine Jackson. Maar dit is Shep and the Limelights. En het heet

Blijft mooie muziek van Aretha Franklin. Bijzonder aan deze plaat, het werd uitgebracht in 1967. En het werd in de top 40 genoteerd in 1993. En dit is La Bicifre.

0: La Bicifre, jaren 80, eind jaren 80, met deze Nothing's Gonna Change. 87 stond hij in de top 40. Eens even kijken wat we hebben voor wat betreft het lokale nieuws bij elkaar geharkt.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Woensdag 20 mei van 10 tot 11 is er voorlezen voor volwassenen. En dat gebeurt allemaal in de bibliotheek in Bolnes. En de ChristenUnie geeft input aan beoogde nieuwe college. Zwemtocht voor School at Sea, een bijzonder onderwijsproject waarbij jongeren 6 maanden lang les krijgen op een zeilboot. En de reis die beslaat ongeveer 27.000 kilometer. Laila Steeneker die wil vanaf oktober deelnemen aan deze School at Sea en is begonnen met een fundingactie. Dat is goed, als je je doelen wilt bereiken, dan moet je er wat voor doen. Hartstikke goed. En dat allemaal bij rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

0: zijn de Sweet City Women. En die kwam uit 1971. Deze week worden weer tal van activiteiten georganiseerd in de wijk. Van Crea Café, senioren, sozen, dansen, spelletjes, middagen, sjoelen, schaken, klaverjassen, biljarten, bridge en bingo, et cetera, et cetera. En vrijdag 29 mei, om alvast even op te schrijven voor de liefhebbers, in de loods vanaf 9:30 tot 13:30 s'nachts, disco feest back to the 70s, 80s en 90s. Dat is leuke muziek, jongens. Oh, heerlijk. En dan op zaterdag 30 mei van 10 tot 4 uur in de middag is er op kinderboerderij De Dierenhof in het Oosterpark schaapscheerfeest. Ha, dat kan een leuk feestje worden, jongens. Dan is het de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
0: Dit keer geen hele bekende groep, maar gewoon de groep Charlie. Een Britse popgroep uit begin jaren 70. Leider van de band is Terry Thomas. En hij is zanger en gitarist, maar hij is vooral producer. Had onder andere te maken met Bad Company, Styx, prachtige, oh bepen. Foreigner, nog een paar van dat soort bands. En het was mooi. 1978 heeft Charlie een hit in de Amerikaanse hitlijsten. Met She Love to Be in Love. Ik draai hem wel eens, die plaat. Leuke plaat wel op de een of andere manier. In Nederland heeft de band eigenlijk geen successen gekend. Als men in Amerika aan het doorbreken is, ja, dan gaat het een beetje fout met de band. Want ze hebben nieuw materiaal nodig. Maar Charlie zit een beetje gevangen tussen diverse platenmaatschappijen. Engeland, Amerika. Kortom, een heel verhaal. Maar ze eindigde uiteindelijk de band zonder een contract. En speelde een laatste concert op 29 oktober 1979. Het is een heel verhaal, je moet maar eens lezen. Charlie, maak een mooie muziek. 1976 gaan we platen uit, die heet Love is Alright. En uit 1978, die hit waar we het net al even over hadden. En dat is She Loves to Be in Love. Je gaat luisteren naar de groep Charlie.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: Love. En met name uit 1978, die laatste plaat. Dan hoor je eigenlijk dat een van de muzikanten ook een producer is. Want er zitten zulke mooie dingen in. Maar dat is misschien voor de liefhebbers. Je hebt geluisterd naar de groep Charlie uit Engeland. Met uit 1976 Love is Alright. En zoals gememoreerd uit 1978, She Loves to Be in Love.
1: De Dubbelaar.

0: The Root Beer Rack uit 1974 was het van Billy Joel. En nou, is lekker zo'n instrumentaaltje dan achter de dubbelaar aan. Zaterdag 30 mei van ongeveer 2 uur tot 3:30 is er een historische rondleiding op de buitenplaats Huis ten Donk. Weinig huizen in Nederland kennen een zo fraai en intact gebleven 18e eeuwse interieur als het Huis ten Donk. Als je dat wil doen en mee wil maken, moet je wel een beetje goed te been zijn, want er moeten hier en daar wat trappen gelopen worden. De volgende plaat is uit de categorie
1: Made in Holland.
0: En is van de Dijk. En als ze er niet is, nou.

Jongens, jongens, jongens. Als ze er niet is, en dat is natuurlijk van De Dijk. En die komt uit 1994. Van 1 tot en met 4 juni, dan is het weer zover. 6:30 starten en 8:30 klaar. Dan hebben we het over de avondvierdaagse Ridderkerk. Doe mee met het leukste wandelevenement in Ridderkerk. Hè. Je moet je wel aanmelden, want dat is wel belangrijk. En woensdag 3 juni in de Bibliotheek Centrum een lezing van Marion Bruinenberg. En dat gaat over haar boek Ontaard. Een boek dat is gebaseerd op een dagboek van Marion's overgrootvader. Dus dat gaat wel lekker terug in de tijd. En over terug in de tijd, dit is Bob Dylan.

drugs ging. Deze plaat uit 1966. Het was een beetje een controversiële plaat toen de tijd. Satirisch en surrealistisch. En waar het verhaal destijds over ging, dat vertelde Dylan in ieder geval, dat het nogal regende. Er kwamen twee dames in de studio schuilen. Dat waren de Rainy Day Women. En de een was de moeder van de dochter. En hij schatte ze correct in op nummer 12 en nummer 35. Oftewel 12 en 35 jaar. En zo ontstond Rainy Day Women, nummer 12 en 35.

1982, geluid van Alan Parsons. En de zanger van het Alan Parsons Project in dit geval was Colin Blundstone. Die ken je nog van The Zombies. En dit is Roxanne Hazes. We gaan een beetje richting het nieuws en dan de reclame. En daarna zijn we terug voor het tweede uur van deze Ridder Matinee.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: Met Hans Magieto.

hebben wij met de Redamaat-diner. Daarin lokaal nieuws en informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. Wally Tax, dat is collectief muziekgeheugen. Ja, absoluut. Een echte outsider. En die ook schreef voor anderen, zoals een van de eerste hits van Lee Towers. En deze Let's Dance kwam uit 1976. We hebben nog een uur te gaan in deze Redamaat-diner, dus blijf erbij.

0: Mogen duidelijk zijn, de titel Tastbaar kwam van Rut Jacquot. En we zeiden het al, uit 2002. Het weer komt uit het weerstation Ridderkerk. En heeft te maken met de langere termijn, oftewel de rest van de week.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag misschien iets boven de 14 graden. De zonkans 35%, neerslagkans 80%, weercijfer een 7. Komende dagen is het bewolkt en wisselvallig in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt tot zo'n 19 graden overdag. En 's nachts is het ongeveer 10 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag af en stijgt de temperatuur naar zo'n 23 graden overdag. En in de nachten zou het dan 13 graden zijn. De overdagtemperaturen dinsdag 14, woensdag 17, donderdag 19, vrijdag 22, zaterdag en zondag 23 graden Celsius.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

0: What Become of the Broken Hearted. Al door heel veel artiesten op de plaat gezet. Maar dit was de versie van Joe Cocker. Het lokale nieuws.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Rijsoord lijkt de na-competitie te kunnen vergeten na de 2-2 bij EBOH. En Slikkerveer die verslaat Overmaas en dat deed ze met 3-1. Ook winst voor RVVA bij Nieuwenhoorn en dat werd 0-1. En Bolnes speelde 3-3 bij en op 16-Hoven. En zaterdag 22 mei aanstaande om 3 uur is het Slikkerveer dat ze bij Rijsoord op bezoek gaat. En dinsdag 19 mei, dan is het van 10:30 tot 11:30 koffie met kunstenares Ingrid Zelissen in de bibliotheek Ridderkerk Centrum. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk op

Hey baby, you've got what it takes. Kijk al naar de agenda van juni. En bijvoorbeeld op zaterdag 6 juni van een uur of 9 tot in de kleine uurtjes. Paniek in de loods. De reunie. Beleef nog één keer een avond vol herinneringen. Tijdens Paniek in de loods. De reunie. Op zaterdag 6 juni. En dat heeft allemaal met de verhuizing te maken, hè, uiteindelijk. Want de loods gaat weg op het huidige adres. Dan hebben ze zo'n feestje. En het is hartstikke leuk om daar nog eens bekenden te zien. Lekkere muziek te horen. En oude bekenden, mooie verhalen. Al dat soort dingen komen dan langs tijdens Paniek in de loods. Hadden we het net over Buddy Guy en Josh Stone. Een bijzonder duo, zou je kunnen zeggen. Ik heb nog zo'n bijzonder duo. Miley Cyrus en Ariana Grande.

Een versie uit 2015, dus alweer een tijd geleden, van Miley Cyrus en Ariana Grande. Donderdag 11 juni van 7 tot 9 in de avond in Theater Het Plein is er een theatercollege van Wies Verbeek, die je tijdens een inspirerend en interactieve theatervoorstelling meeneemt in de wereld van gezond en gelukkig ouder worden. Dat is voor de senioren volgens mij iets. Dus het is nog gratis toegankelijk ook, dus laat je even horen en doe lekker interactief en inspirerend mee.

0: En ineens is die afgelopen. Hè? Beat Yourself Up, de meest recente single van Charlie Prut. Het is tijd voor De Dubbelaar, dus laten we maar gaan.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar.
0: Twee uur op maandag doen we altijd het Nederlands product. En dit keer is het Danny Vera, geboren als Danny Polvliet in Middelburg op 31 mei 1977. Een Nederlandse muzikant en singer-songwriter. Zijn muziek valt onder de noemer Americana. Ja, mooie muziek. In 1999 vormde hij zijn eerste bandje, Till Dawn, waarmee hij in 2000 de Zeeuwse Belofte, de Grote Prijs van Nederland, onderdeel won. Vera behoort in die periode tevens tot de allereerste lichting studenten van de Rock Academie in Tilburg, net als klasgenoot Jacqueline Govaerts van Cresip en Floor Jansen. In de periode 2009-2021 werd de band van Danny Vera de huisband van VI. Vandaag Inside, Voetbal Inside, je weet het wel, hè. En hij was daardoor Johan Derksen min of meer gekomen, want die zag wel wat in hem. En toen kwam ook het succes met de Rollercoaster in 2019. Wij gaan draaien twee platen uit 2026, vrij recent uitgekomen. De ene heet Night of a Thousand Lights en de andere heet Try Again. En dat doet hij samen met Marlon Pichel. Je gaat luisteren naar Danny Vera.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

Lawrence Welk en His Orchestra. En dat kwam uit 1961, 62 zo'n beetje. En het heette The Baby Elephant Walk. Hoorde je ze lekker stampen? Ze waren zo lekker onderweg, hè, die kleine olifantjes. En dit is Abel, die is ook onderweg.

Doe de deur dicht. Het is mooi geweest. Onderweg. En dat kwam uit 2000, zo weet je, 2001. En de groep heette Abel. Mooie muziek van de heren. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf een uur of negen is er het zogenaamde Gootcafé in poppodium De Goot. En als je 16-plusser bent, dan ben je er van harte welkom eens een kijkje te nemen. De Goot, nu nog gevestigd aan de PC Hoofdstraat 4B. En de buren, de loods op 4A, die gaan ook verhuizen. Die gaan verhuizen naar het Komgebouw. En dat doet de muziekschool, dat doet voor een deel het Gemini College ook nog eens een keer extra. De Goot en wij als RTV Ridderkerk gaan ook naar het zogenaamde Komgebouw. En dat staat voor cultuur, onderwijs en media. En vanaf september zou dat dan open moeten zijn voor alle doelgroepen. Van de Goot, de Loods, de muziekschool, Gemini en RTV Ridderkerk. Dit is Aubrey van Brad.

0: Billy J. Kramer en de Dakota's. En dat heette natuurlijk Bad to Me. Af en toe moet je op onze site kijken, want daar kun je van alles en nog wat vinden. Luisteren kun je naar live radio, luisteren naar uitzending gemist. Altijd handig, hè, als je iets terug wilt horen. Je kunt luisteren naar Radio Ridderkerk podcast. Je kunt ook een beetje live kijken naar ons tv-kanaal. Allemaal te doen via onze app. Je kunt hem downloaden gratis via jouw eigen App Store. Was het nou horizontaal of verticaal? Oh, het zijn vertical expressions.
1: When she asked me to dance, I said no, no, I have two left feet.
0: Van de Bellamy Brothers.

verticaal uitbeelden van horizontale verlangens. Snap je het nog? De Bellamy Brothers. Op de site van de combinatie er nog even bijgepakt. De combinatieredekerk.nl. En er staat een verhaal over de nationale wandeluitdaging. Dat is donderdag 7 mei gestart in Ridderkerk. Ze start op het Koningsplein. Het was gezellig. Een gezamenlijke wandeling maken. Hartstikke mooi. Mooi doel ook. En er komen er vast meer. En het zwembad De Fakkel introduceert een limited edition van het zomerabonnement. Waarmee bezoekers van 4 mei tot en met 12 september onbeperkt kunnen gaan vrij zwemmen. Niet alleen in het binnenbad, maar ook in het buitenbad. En dat is ongeacht het weer. Op pad allemaal.

Willie Nelson, live. En he was on the road again. Zit er langzamerhand weer een beetje op. Ik denk dat we naar de laatste plaat toe gaan. En dat is er een van alweer een tijd geleden, volgens mij. En die heet I Just Want to Taste Your Wine. En is van Billy Swan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is daaraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort viel op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Totaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde eind vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. AMZO legde kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen op en ook was het personeel niet deskundig genoeg, zo ontdekte de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong.

0: zaterdag door nog onbekende oorzaak een boot om. De vier opvarenden moesten naar het ziekenhuis. Hun hond, een Australian Shepherd, was ook in het water terechtgekomen en het dier is sindsdien spoorloos. Gisteren hebben hulpdiensten al gezocht op het water van de Amer en zijn er flyers uitgedeeld. En vandaag gaat de zoektocht dus door. Zangeres Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011. En de Spaanse Belastingdienst moet nu de boete die Shakira heeft betaald terugstorten plus rente. En samen komt dat neer op een bedrag van 60 miljoen euro. De Colombiaanse zangeres kreeg het aan de stok met de Spaanse fiscus omdat ze in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje zou hebben gewoond. Ze zou daarom ook in Spanje belasting moeten betalen. Maar de Spaanse rechter vindt dat de Belastingdienst over 2011 te weinig bewijs heeft laten zien. Over 2012 tot 2014 was er wel genoeg bewijs. Shakira betaalde daarover een schikking van 14,5 miljoen en dat blijft zo. Het weer af en toe zon. Ook is er een bui mogelijk met onweer of hagel. Het is een graad of 15. Vanavond landinwaarts nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen grijs, in de middag regen of motregen. Het wordt dan opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: We starten deze maandag droog met mogelijk nog af en toe een zonnetje. Maar al vrij snel zal de bewolking gaan toenemen. En later vanochtend en vanmiddag kunnen er een aantal buien vallen die mogelijk ook nog vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door zou de zon zich even kunnen laten zien, maar de bewolking zal vandaag wel blijven overheersen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 15 graden. Vanavond zien we soms een zonnetje schijnen, maar blijft de kans op een bui bestaan. Komende nacht klaart het dan uiteindelijk breed op en is het droog. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 8 graden.

0: Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.
1: There's always two sides to every story.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden €67.000 waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn allemaal al omgesmolten, maar er zijn nog wel foto's van. En de politie heeft die op de website geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. Rapper Blakka moet 5 maanden de cel in voor het bezit van een pistool en een revolver. Het is niet voor de eerste keer dat de 23-jarige Rotterdammer daarvoor wordt veroordeeld. Blakka komt uit de drillrap scene en was in 2020 betrokken bij een ruzie met een paar Amsterdamse drillrappers. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Een groep inwoners van Bulgarije zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. En daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim €6 miljoen hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al grote fraude aan het licht door een Bulgaarse bende. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd, na het geweld bij protesten rond de AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Wilde bij aanwezig. De gemeenten maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. Gemeenten die tijdelijke opvang toestaan kampen steeds vaker met geweld en intimidatie. Het weer, we zien nog af en toe de zon, maar er kan ook een bui vallen met hagel of onweer. 15 graden is het. Vanavond landinwaarts nog wat buien, maar daarna op de meeste plaatsen droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen hebben we een grijze dag en in de middag is er ook kans op regen of motregen. Tot morgen opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Sandwich Express met Hans Magieto.

238. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Iedere werkdag. Dan zijn we er met de Sandwich Express. En dat is weer een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En de muziek kwam bijvoorbeeld van Amy Winehouse 2011. Black to Black. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

Baby Love, 1965, toen noemden ze zich gewoon nog The Supremes. En later werd dat Diana Ross en The Supremes. Het is 18 mei 2026, de zon ging op om 5 uur 48. Moest je vroeg op zijn, zeg. En gaat onder om 21 uur 20, betekent zo'n 15 uur en 32 minuten. Het is de internationale dag van de plantenfascinatie. Kijk, dat zijn nou dingen, daar heb je wat aan.

uitgebracht, Whole Again. En dat is er een van Bertolf en Nomden. En dat zijn gewoon Nederlanders. En maken lekkere muziek. En over lekkere muziek gesproken. Ken je ze? The Silly Love Songs. Komt uit 1976. Er is er een van Paul McCartney samen met Wings.

0: Echt muziek van na de Beatles natuurlijk. Hè? Paul McCartney, die samen met Wings uiteindelijk een band vormde. En zijn vrouw zat erbij, alles zat erbij. En ze maakte met Silly Love Songs een plaat die in de top 40 in Nederland stond.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: ze zouden.
1: Jurk uit 2010. En ze had een paar albums gemaakt. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven, die heel goed ontvangen waren. En ook live maakten ze het helemaal waar. Ik ben een keer in het Luxor toen geweest, was helemaal te gek. Goed, dat was Jurk. Ik heb nog een paar andere wist u datjes. 18 mei 1960 wordt in België iets opgericht. En dat is zoals wij in Nederland het NOB hadden, NOS of NTS. Tegenwoordig is dat allemaal NPO. Heb je in België door dat tweetalige de BRT en de RTB. En die werden opgericht op 18 mei 1960. En 18 mei 2022 oordeelt de rechtbank in Amsterdam in een zaak die door presentator Jort Kelder was aangespannen, dat Google en Twitter niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor op die platformen geplaatste nepadvertenties, waarin bekende Nederlanders zogenaamd mensen oproepen om te investeren in bitcoins. Dat was 2022, zo hard gaat het allemaal met die bitcoins. Hè? Toen stelde het nog niet veel voor, nu inmiddels wel. 18 mei 2019 wint Nederland met Duncan Lawrence het 64ste Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade. Dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Gaan wij naar 1987. Naar de groep Starship. And nothing's gonna change us now.

niets houdt ons meer tegen. Nothing's gonna stop us now. En dat was er een van Starship uit de eind jaren 80. Dit is uit de jaren 70. Don Farden en de Indian Reservation.

zijn een paar versies van deze plaat. Die Indian Reservation. Don Farden had er twee van. En de hit was ook onder andere van Paul Revere. Het is tijd voor de hoogste tijd zelfs voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag, dan doen we altijd een jaren 60 plaat. En ook dit keer weer 1961. Het geluid van Johnny Hoes.

0: Johnny Hoes, die heeft heel wat liedjes geschreven. Van hem komt volgens mij ook Levenslied, Smartlap en dergelijke vandaan. Maar nog veel meer natuurlijk, want hij was ook te ontdekken van een heleboel artiesten. Hij heeft zelf natuurlijk opgetreden, maar ook onder andere namen heeft hij van alles. De Wimaris en weet ik allemaal niet, maar ook de zangeres zonder naam. Maar ook Normaal en Doe Maar kwamen uit de stal van Johnny Hoes. Het is tijd voor het weer. Het weer voor vandaag en gelijk erachteraan het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag ligt het lage drukgebied nog steeds net ten noorden van de Britse eilanden. En dat bepaalt ook het weerbeeld. De bewolking zal overheersen, maar krijgt af en toe ook de zon mogelijkheid tot wat ruimte. Verspreid over de hele dag kunnen er wel een aantal buien, zeker wat neerslag vallen. Wisselvallig weer dus, en dat bij

0: de kerk. Temperatuur die stijgt naar zo'n 19 graden overdag. En in de nacht is het ongeveer 10 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag af en stijgt de temperatuur naar zo'n 23 graden overdag en 13 graden in de nachten. Dat levert op de komende overdagtemperaturen: dinsdag 14 graden, woensdag 17, donderdag 19, vrijdag 22 en zaterdag en zondag 23 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Old Town, de live versie van de BBC Unplugged-series van The Corrs. Ik heb voor je het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Beginnen we met voetbal van afgelopen weekend. West 2 1C, Nieuwenhoorn tegen FVVA, 0 tegen 1. Slikkerveer in Zuid 1 3H tegen Overmaas, 3 tegen 1. En in diezelfde competitie EBOH tegen Rijsoord werd 2 tegen 2. En in West 2 4E, 16-over tegen Bonnes, 3 tegen 3. En Proces Vokaal verraste het publiek. Niet met een bonnetje of zo, maar gewoon tijdens de derde zomeravondaflevering van de SER Zomeravondconcerten. En maandag 15 juni om 15 uur is er een kindervoorstelling. Deze ridder zegt nee. En dat allemaal in bibliotheek in Bonnes. Deze interactieve voorstelling draait om het thema's als vriendschap, jezelf durven uitspreken en je soms alleen voelen. En is gratis toegankelijk. Dit allemaal bij rtvridderkerk.nl te lezen.
2: Radio Ridderkerk.

komt uit 2003, is de Duitse groep Sir and All I Needed was de titel van de plaat. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is er een kunstexpositie te zien. En dat kan van woensdag tot en met zaterdag van 2:30 tot 4:30. En zaterdag 23 mei, het is zo weer 23 mei, hè, is er van 9:00 tot 5:00 in het centrum van Ridderkerk de beroemde Pinkstermarkt van Ridderkerk. En als iets een mens gelukkig kan maken, dan is het de Pinkstermarkt. Pinkstermarkt. 1989, René Vroger. Ik kan niet zeggen.

0: daarvan alweer een jaar geleden. Het was een soundtrack. Zoo. Nog wat berichtjes voor je. Dinsdag 19 mei van 11:30 tot 11:30 in de Biep. In het centrum van de Ridderkerk is de koffie met Ingrid Zelissen. Gaat het over edelstenen en mineralen. En er zijn twee weekendafsluitingen van de A16. De eerste was afgelopen weekend. En het volgende is volgend weekend. En dan gaat het over het knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Waar dat allemaal gaat gebeuren. En er is voor de weggebruikers een omleiding. Die wordt aangegeven natuurlijk met de bekende borden. Maar je moet wel rekening houden met extra reistijd tussen de 30 en 60 minuten. Dan is er natuurlijk nog de Blauwkei afgelopen week verschenen. Een verhaal over de speeltuin Dillenburg, die zo lekker de buurt verbindt. En het lijkt soms net een grote familie. Dat zeggen de vrijwilligers van Buitenplaats Huis ten Donk. En Vrachtwagenbioscoop die komt naar Ridderkerk toe. Op donderdag 21 mei gaat over femicide. In Ridderkerk is dat dan te zien op donderdag 21 mei. En de gehele dag door op het parkeerterrein aan de Frans Halsstraat. Dan weet je dat in ieder geval. En als dan de vrijdag is er natuurlijk ook weer een verhaal rondom de Serre Zomeravondconcerten. En dan is het, als het goed is, een shantycore. Dat moet ook maar weer eens een keer gebeuren. En dat is het shantycore Albatros. En dat is vanaf 7:30 allemaal te zien. Dan is het weer de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zitten in week 21, 1966 op de maandag. Op nummer 3, The Who met Substitute. Stond al op 3 in de 7e week van 14 weken. Op 2, The Kings met Dedicated Follower of Fashion. Stond al op 2 in de 10e week van 15 weken. En de nummer 1 is nog steeds een van de Beach Boys. Sloop John B. Stond op nummer 1 in de 6e week van 20 weken. Dan de nieuwkomers week 21, 1966. Op 40, The Beatles. En dat kwam van een EP'tje, Bad Boy. Er stond onder andere Bad Boy op en What Goes On en You Got To Hide en Norwegian Woods zouden 5 weken in staan. Op 37 Manfred Mann met Pretty Flamingo. 9 weken genoteerd. Op 29 Bob Dylan met Rainy Day Woman. En die zou er, wat zou het zijn? 10 weken in staan. De hoogste nieuwkomer die week is een van de mama's en de papa's. En dat is Monday. En die zou er weer 10 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40. 1966.
0: Nieuw.

0: En bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 23. Nummer 23. 1966.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en is die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De opvarende van de Hondius, die ligt aangemeerd aan de landtong van Rozenburg, gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet. Ze verblijven daar nog tot 17 juni, zegt de GGD. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is psychische hulp beschikbaar, laat de GGD weten. Maar verder eigenlijk niks. En de GGD reageert wel positief op een idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
2: We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.

niet. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Maar de bemanning moest dus blijven en is hier nu in Rotterdam in quarantaine gegaan. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot een moord op een drugshandelaar. Hij zegt dat hij er wordt ingeluisterd, heeft hij verteld op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. En René F. zou opdracht tot die moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs, maar F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en dan volgt ook de strafeis. Maar wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. Omdat AMZO kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen zou opleggen. En ook was het personeel niet deskundig genoeg, oordeelde de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog kans op een bui. Het is op de meeste plaatsen droog vannacht. Het koelt af tot een minimumtemperatuur van een graad of 7. Morgen hebben we een grijze dag met in de middag kans op regen of motregen. Dan wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Goedemorgen.
10: Prettig weekend.
11: Prettig weekend.
12: Prettig weekend.
13: Prettig weekend.
9: Goedemorgen.
10: Prettig weekend.
14: Prettig weekend.
10: Prettig weekend!
14: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Hiansdam, Hendrik Ierewambocht en waar ook ter wereld. Die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma Prettig Weekend en vandaag zijn we ook weer tot 12 uur bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijzen we u naar de website en de app van RTV Ridderkerk en natuurlijk op de site van Atos RTV voor de meest actuele informatie over het verzorgingsgebied. Beide websites worden natuurlijk voortdurend bijgewerkt. Ik zei het al, de techniek van dit programma is vandaag weer in vertrouwde handen van Nico Bravenboer. En de muziek wordt zoals altijd verzorgd door Kees Fles Junior. Mijn naam is Erik Harman en ik neem u tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Frisse morgen.
2: Frisse morgen, ja.
1: Ja, voelt, het is net wat erbij zegt van nou, herfst.
2: Ja, beetje, ja een beetje toch.
1: Ja, qua temperatuur dan, hè?
2: Qua temperatuur, ja. Ja. Het is nog een beetje truienweer. En,
1: ja, wat heet een beetje?
2: Het is half mei geweest, ja.
1: Ja, precies. Ja, ja half mei geweest betekent... we hadden het net eventjes over. Niet dat ik het nou zelf zit te verzinnen of zo. Maar de IJsheilige is er net geweest.
2: Ja, deze week.
1: Ja, ja, ja. Wat zegt dat ook weer in het weer?
2: Nou, het zijn vier heiligen uit de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk. Maar die heten niet IJsheiligen. Maar dat heeft de volksweerkunde door de jaren heen van gemaakt. En eigenlijk wil het zeggen, dat is eigenlijk de periode waarin het... traditioneel gezien nog tot nachtvorst kan komen. En daarna, dus na medio mei, is de kans op nachtvorst eigenlijk klimatologisch gezien bijna uitgesloten.
1: Ja.
2: En dat was natuurlijk ook wel belangrijk in verband met de landbouwsector.
1: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja. Ja, na de IJsheilige kun je pas de spullen in de grond zetten. Dat is een beetje de idee, volgens mij, daarachter. Klopt dat ook?
2: Nou, deze week klopte dat dus wel. Want het was sowieso een hele frisse week, een hele koele week. En normaal zitten we al gemiddeld om een graad of 17 overdag. Nou, dat haalden we bij lange na niet deze week. Nee. Soms maar een graad of 10 à 11, zeker als het regende. Maar toch ook frisse nachten. En het is op uitgebreide schaal toch nog tot nachtvorst gekomen. Vorst aan de grond zeker deze week. Ook op het landelijk meetpunt in de beeld 0,7 graden gisterenochtend. Ja, dat is toch
1: dat is goed
2: fris.
1: Ja, dat is goed fris. Ja. Ja, precies. Maar voor de rest, ja, een beetje nattig.
2: Ja, vrij nat. We hebben natuurlijk een hele droge aprilmaand gehad. En mei tapt uit een ander vaatje. En nou goed, dat is op zich voor de tuin natuurlijk allemaal heel goed. Maar ja. Toch wel best wel natte dagen af en toe gehad. Of felle buien. Maar ja, voor de plantjes is het goed, hè?
1: Ja, behalve als het hagelt.
2: Dat niet, ja. Nee. Maar het is relatief klein hagel nog nu.
1: Ja, goed, maar er gaan wel je aardbeien natuurlijk.
2: Die zouden kunnen,
1: zeg maar, het is een beetje een raar gezicht om je plantjes onder de paraplu te zetten. Ja. En dan s'avonds buik je een beetje water te gaan.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, nee. Goed, dat was ja, de afgelopen week was dus een beetje fris voorjaarsweer.
2: Ja, ja.
1: Ja, dan mag je het daarop hebben. Wat gaan we vandaag doen?
2: Ja, vandaag blijft het nog wel wisselvallig. We zien een beetje een wisseling van de wacht. Afgelopen week stond ons weer vooral onder invloed van een lage drukgebied ten zuiden van Noorwegen met een noordwestelijke stroming. En daar hebben we vandaag nog steeds mee te maken. Daar liggen nog wat storingen omheen. Een trog ook met wat koudere lucht in de bovenlucht. Die ligt nu voor de kust en die trekt het land over. En dat betekent dat de buiigheid wat kan gaan opleven in de loop van de ochtend en begin van de middag vooral. Mogelijk een klap onweer daarbij, niet uitgesloten. En temperaturen vandaag denk ik graad of 13 hooguit. Mm-hmm. En dat bij een westelijke wind, windkracht 3. En dan vanavond en vannacht dan zien we eigenlijk dat het even weer droog wordt. Eigenlijk in de loop van de middag al wel, met weer wat meer opklaringen. En dan zien we dus die wisseling van de wacht, want het lage drukgebied bij Noorwegen gaat eindelijk wegtrekken. Maar er komt een nieuwe lage druk voor in de plaats in de buurt van Ierland. En dat gaat ons weer in ieder geval tot halverwege volgende week beïnvloeden. De stroming gaat daarbij wel draaien van noordwest naar zuidwest. En dat betekent dat de temperatuur in ieder geval een paar graadjes in de lift gaat.
1: Ja, dan zit je met wat aangenamere temperatuur in de regen.
2: Maar goed, zover is het nog niet direct. Want vanavond en vannacht dan gaat de bewolking weer toenemen. De eerste storing van dat Atlantische lage drukgebied die bereikt ons vannacht. In de loop van de nacht en morgenochtend denk ik af en toe lichte regen. Met name in de westelijke helft van het land. Temperaturen met al die bewolking en neerslag waarschijnlijk ook maar een graad of 12 morgen. Bij een wind die dan al wat gedraaid is naar een meer zuidwestelijke richting. En dan in de middag, dan komen na dat eerste gebied nog een paar losse buien. Waarschijnlijk met daarbij ook weer een kans op onweer.
1: Ja, ja dat is, het is wat het is, zullen we zeggen. Hè? Ja. Een beetje een verregend weekend misschien?
2: Ja, het zijn,
1: ligt er een beetje aan wanneer je
2: buiten. Het zijn vooral buien. Ja. Dus tussen de buien door is het altijd wel even droog met een paar opklaringen. Net als gisteren eigenlijk. Dus echt een verregende dag zal het niet worden. Behalve dan misschien morgenochtend.
1: Oké. Okay.
2: Maar
1: dat is dan maar zo. Moeten we het ermee doen? Zo simpel is het. Wat gaan we volgende week doen?
2: In eerste instantie nog wisselvallig, want het lage drukgebied blijft nog op zijn plek. En dat betekent dat er toch weer een paar storingen op ons afkomen. Met name op de maandag denk ik toch wel actieve buien. Temperaturen dan wel weer een paar graadjes hoger, zo'n 15, 16 waarschijnlijk op de maandag. Dan dinsdag, woensdag is een beetje onzeker. Er komt namelijk een storing naderbij, maar de timing is nog een beetje onduidelijk. Het lijkt er nu op dat het vooral dinsdag, woensdag nacht gaat gebeuren met opnieuw neerslag. De temperatuur op dinsdag en woensdag een graad of 17. En dat bij een zuidwestelijke wind die over het algemeen matig van kracht is. En ja, dan zien we dat vanaf woensdag eigenlijk dat lage drukgebied zich een beetje naar het zuiden terug gaat trekken. Dan komt er ruimte voor de ontwikkeling van een hoge drukgebied boven het vasteland van Europa. Dat zal gebeuren boven Frankrijk in eerste instantie. Dan gaat het hoge drukgebied aan de wandel richting ons land, richting het weekend.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Want dat betekent dat het richting de Pinksterdagen gaat stabiliseren. Vanaf donderdag denk ik al droog, meer zonneschijn. De temperaturen gaan oplopen. En ik denk dat we vanaf vrijdag en ook tijdens het Pinksterweekend temperaturen hebben van 20 tot 25 graden met zon en droog weer.
1: Dat is fantastisch nieuws voor alles wat er rondom de Pinksteren georganiseerd wordt.
2: Ja.
1: Ja, misschien een beetje warm om te hollen.
2: Ja, dat wel weer. Dat kan weer net te warm. Zeker als het richting de 25 graden wordt het wel weer een beetje te warm.
1: Maar ja. Maar ja, dat is in elk geval wel weer goed weer voor de fietsers die eromheen rijden.
2: Dat klopt. En het is toch meer dan een week vooruit. Hè? Dus ja, je weet nooit of de temperatuurverwachting dat er dan wat aan gesleuteld wordt. Maar ja. Je ziet wel in de meerderheid van de berekeningen dat het hoge drukgebied er wel in zit.
1: Ja.
2: En dat we dus wel een betere fase tegemoet gaan.
1: Ja, en die nachtelijke lage temperaturen zijn dan ook
2: Ja, die vertrokken? Zijn ook wel. Ja, klopt. Ja, die komen de komende dagen sowieso met de bewolking en wisselvalligheid. Maar richting het weekend lijken de temperaturen 's nachts en overdag wat op te lopen. Ja.
1: Wat, nou, dat is toch goed nieuws, toch?
2: Heel goed nieuws.
1: Voor iedereen die graag buiten is in elk geval. Ja. Vanaf wel. Walter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En fantastisch weekend.
2: Fijn weekend.

0: Ja, Suzie, de bui is over. Net zo mooi gepland achter het weerbericht van onze weerman Walter van Luik. De laatste jaren krijgen we ook in Nederland steeds meer te maken met hoornaars. Het zijn net wespen, maar dan een stuk groter en ook een stuk schadelijker. Dit is de tijd van het jaar om zoveel mogelijk overlast te beperken. Hoe dan precies? Dat vroeg Aad Hogendijk aan imker Remco Huverman.
1: Nou Remco, vandaag gaan we het eens hebben over hoornaars in plaats van over bijen. Hoewel je als bijenhouder daar wel heel veel last van hebt. Wat is het probleem met die hoornaars? Zijn het toch gewoon lieve beestjes?
2: Ja, de hoornaars zijn, komen uit Azië. Dat noemen ze een exotische plaag is dat. En de hoornaars, een hoornaarnest eet minimaal 1 miljoen insecten per jaar. En ze beginnen in eerste instantie honingbijen en wespen te eten. En naarmate er steeds meer van die hoornaars komen, eten ze steeds meer insecten, ook nuttige insecten op. En kan op termijn een plaag worden.
1: Het is wel grappig dat een jaar of wat geleden was het heel uniek. Er zit 1 hoornaar in de buurt van, in dit geval Ridderkerk. En nu heb je er, 35 misschien wel?
2: Ja, afgelopen jaar hadden we 25 nesten. Heel veel van die nesten zijn opgeruimd. En ieder nest produceert een aantal honderden koningen in het najaar. En van die honderden koningen blijven er ongeveer 50 over. Die volgend jaar weer een nieuw nest kunnen maken. En dat is niet het enige, maar die 50 koningen kunnen wel tot 75 kilometer ver vliegen. En daarom verspreidt die hoornaar zich heel erg snel over Nederland. En zie je dus ook de populaties langzaam oplopen. Dus een paar jaar geleden zat er nog maar 1 nest. Nu zitten er 25 nesten. En we zijn eigenlijk sinds afgelopen jaar ook met de gemeente en een aantal imkers zijn we bezig om te kijken hoe kunnen we die populatie een beetje beheersen. Want tegenhouden kunnen we het natuurlijk niet. Dat hebben we natuurlijk al heel veel ervaring mee gehad. Maar als we het een beetje kunnen beheersen, kunnen we ook zorgen dat de druk op de nuttige insecten die zijn op een acceptabel niveau blijft. En ja, het is ook wel gebleken uit andere landen, zoals Spanje en Frankrijk, waar ze ervaring hebben, dat met een aantal kleine maatregelen je best wel een aardige beheersing kan realiseren.
1: Kunnen wij als particulier thuis nou eigenlijk zelf wat doen? Want het klinkt heel makkelijk, je pakt de vliegmap en je mapt ze dood. Maar ik denk dat het anders werkt bij hoornaars.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je kunt het beter niet zelf doen. Maar de levenscyclus van een hoornaar bestaat eigenlijk uit 3 stappen. Dat zijn de overwintering van de koningin. Alleen, vervolgens begint ze met het starten van een heel klein nestje. Dat is op dit moment. En dat kleine nestje is vaak de grootte van een pingpongbal. Kan uitgroeien tot de grootte van een voetbal. En die zit meestal in een schuurtje, in een vogelnestje. En op dat moment zijn die nestjes gewoon heel klein. En zijn ze ook heel erg makkelijk weg te halen. En vanaf mei dan migreert dat nest de hoogte boom in. En dan kunnen ze uitgroeien tot een skippiebal. En het is met name op dit moment. Dat als mensen in de tuin lopen en dan zien opeens zo'n klein pingpongbalachtig nestje hangen, dat dat gewoon heel fijn is. Als de mensen even naar de gemeente bellen of de gemeentewebsite melden van jongens, ik denk dat ik een hoornaarnest heb. En dan komt er iemand van de imkers, die komt even langs om te kijken of dat zo is en die haalt dan het nest weg. En ja, ga gewoon niet dat nest zelf weghalen van je zou het in principe wel kunnen, maar neem gewoon het risico niet. Want zo'n hoornaar is aanzienlijk veel groter dan een bij of een wesp. Die angel is dus ook veel groter, dus als je gestoken wordt, heb je daar echt wel even last van.
1: Au dus. Maar waar zit bij voorkeur zo'n klein pingpongballetje? Want die zit op een verborgen plekje misschien, moet je goed zoeken?
2: Ja, meestal proberen ze een droog beschut plekje te zoeken. Dus dat is meestal in een schuur, een houten overkapping of een kast waar je tuinstoelen hebt staan. Dus als je in je tuin nu op dit moment de boel aan het uitruimen bent, kijk even heel goed om je heen. Kijk vooral ook even omhoog onder een randje en zie je dan zo'n klein bolletje hangen. Dan heb je soms ook wel de kans dat de koning even naar buiten komt te kijken van wat hoor ik allemaal van herrie. Nou, dan heb je kans dat dat of een hoornaarnest is, maar het kan ook gewoon een Duitse wesp zijn of een Europese hoornaar die beschermd zijn. En daar doen we er natuurlijk niks aan. Dus kijk gewoon lekker goed rond en zie hem hangen. Meld het even aan bij de gemeente of bij waarneming.nl met een foto erbij. En dan krijgen wij de informatie ook. En als we dat met z'n allen doen en we kunnen 80% van de nesten weghalen, dan houden we gewoon de hele populatie met weinig energie op een laag niveau.
1: Is het nou zo dat we ook heel erg bang moeten zijn? Je hebt wel eens gezegd, bijen, laat ze gewoon met rust. Die vliegen rond en die doe je niks, zolang je ze niet slaat. Hoe werkt dat bij hoornaars? Zijn ze eng?
2: Ze zijn vaak eng omdat ze groot zijn. En daar schrikken mensen van. Maar in principe doen ze mensen niets. Het enige wat die wespen wel doen is dat ze de nest zeg maar beschermen. Dus als je onverwachts, dat je het niet ziet, in de buurt van een nest komt. En er zitten een aantal tientallen of honderden wespen in. En je stoot daar tegen. Ja, dan kunnen ze zeg maar uit verdediging gaan aanvallen. En ja, die hele grote nesten die hangen eigenlijk pas vanaf juni tot en met september heel hoog in de bomen. Ja, dan hebben de meeste mensen daar eigenlijk ook geen last van. Heel incidenteel gebeurt het wel eens dat zo'n groot nest laag blijft hangen op dezelfde plek waar het primaire nest zit. Ja, en dan kan het wel eens incidenteel gebeuren dat de mensen daar wel bijvoorbeeld iemand die in het groen werkt. Dat zie je in het buitenland wel. Dat af en toe zo'n groot nest dat iemand de heg aan het snoeien is. Ja, en dan die kunnen dan wel aangevallen worden. Maar ja, goed. Die kans is ook net zo groot met andere dingen die gebeuren in het leven, met bijen of met wespen of wat dan ook.
1: Ja, niet slaan, gewoon rustig blijven. In deze tijd, wat jij zegt, dus vooral op een beetje beschut plekje, zit dan een pingpongballetje, tennisballetje misschien. Als je denkt van, dat zou zo'n nest kunnen zijn, dan bel je de gemeente, denk ik?
2: Ja, de gemeente. Ja, ga gewoon naar de website en naar de buitenruimte heet dat, geloof ik. Als je naar de gemeente site gaat en je typt het woord hoornaar in, kom je automatisch op de plek van oké, joh, maak hier een melding van wat je gezien hebt. Dan vul je het formuliertje in. Nou ja, goed. En dan worden een aantal vrijwillige IMK'ers worden ingeschakeld om te komen kijken. Dus dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen.
1: Wat gaat het mij dan kosten?
2: Ja, helemaal niks. Ja, de enige moeite die je hebt is dan inderdaad wat tijd om het te doen. En daar zijn we met z'n allen blij mee als we zeg maar dit soort exotische plagen een beetje kunnen beheersen.
1: Ik zeg het niet voor niks, hè. Wat gaat mij kosten? Want je hoort verhalen over ontiegelijk waanzinnige bedragen die het kost om hoornaarnesten weg te halen. Ja. Maar dat zijn dan eigenlijk de echte nesten, later in het jaar.
2: Ja, dat is inderdaad wat de afgelopen jaren gebeurd is. Dat zeg maar die hele grote nesten die dan hoog naar boven hangen, die moeten dan weggehaald worden. Ja, dan heb je echt een professional voor nodig. Die moet met een hoogwerker komen, met een speciaal pak wat heel dik is en met stofzuigers. Want we mogen ook geen gif gebruiken. Dus dan moet dat eigenlijk met een stofzuiger weggezogen worden. Ja, dat is een hele installatie. Ja, je kan je voorstellen, ja, je bent zo'n 1500 euro verder om dat te doen. En dat is op een gegeven moment niet meer op te brengen. Want ja, we hebben tegenwoordig zoveel exotische plagen dat de gemeente eigenlijk dag en nacht bezig zijn met het beheer daarvan. Dus dat is gewoon niet meer op te brengen in deze tijd van bezuiniging. Dus kiezen we eigenlijk voor een slimme aanpak. Het wegvangen van koningen met lokvallen die er ook hangen in de gemeente. En een oproep naar de burgers om goed uit te kijken en in je schuurtje te kijken.
1: Ja, en daarom ook de oproep nu al vroeg in het voorjaar. Want je zou zeggen, waar klets je over? Maar nu zitten we eigenlijk juist in de goede tijd van het jaar.
2: Ja, dit is echt de perfecte tijd. De koningen zijn al maar net begonnen. Het is super simpel om die nestjes weg te halen. Dus ja, het kost zo weinig moeite. Dus ja, en dan proberen we ook zo nog een terugkoppeling te geven. Joh, wat het initiatief eigenlijk aan het eind van het jaar heeft opgeleverd. Het is denk ik ook wel leuk om gewoon te kijken, joh, wat kunnen we met z'n allen doen als we gewoon heel even opletten. En we hebben nu best al veel koningen gevangen. Dus de totale druk zal dit jaar minder hard toenemen als wanneer we niks zouden doen.
1: Duidelijk. Ja. Daar kunnen we het mee doen. De belangrijkste boodschap is, denk ik, want volgens mij wilde jij dat wel benadrukken, we moeten ons geen angsten aanpraten.
2: Nee, we hoeven er niet bang voor te zijn, maar we moeten wel slim met z'n allen bezig blijven. En zorgen dat we gewoon de druk op de nuttige insecten gewoon zo laag mogelijk houden.
1: Ik begrijp ook, dit verhaal gaat ook nog in een of andere vorm in de combinatie komen. Kan je daar nog wat over zeggen?
2: Ja, als het goed is komt er een verkorte versie van dit verhaal met een oproep voor joh, kijk in je schuurtje en meld het als je een pingpongbelletje komt in de combinatie deze week of volgende week.
1: Dus die moeten we eventjes in de gaten houden, is allemaal voor het goede doel. Hoe gaat het met de bijen trouwens zo tussendoor?
2: Met de bijen gaat het eigenlijk best wel goed. Ja, er is ieder jaar wel wat wintersterfte. Er zijn wat meer problemen, zeg maar. Maar ja, op dit moment we hebben we een super mooi voorjaar gehad. De bijen die vliegen weer hartstikke hard, doen de goede werk. En het gaat eigenlijk best wel redelijk goed. Al hoor je wel, zeg maar, op het nieuws ook dat er ieder jaar is er wel wintersterfte als gevolg van de varroamijt. Dat is een andere exoot die uit Azië komt. Maar daar wordt ook gewerkt aan andere oplossingen daarvoor.
1: We hebben het heel het gesprek over exoten, rivierkreeften, al die beesten. Is het niet op een gegeven moment zo dat als we die beesten nou wel allemaal laten hebben, zoveel exoten, dat ze elkaar een keertje lastig gaan maken? Of is dat dan weer overdreven makkelijk?
2: Dat zou een zeer mooie oplossing zijn, maar helaas werkt het zo niet. Nee, het farmt alleen maar. Dat zie je met de rivierkreeftjes ook. Ze nemen de hele sloot over, waardoor er eigenlijk helemaal geen ruimte over blijft voor andere beestjes die in de sloten planten. En dat heb je ook met wespen en dat heb je met andere dingen heb je dat ook. Dus het wordt allemaal steeds meer monotoom. En heel veel van hetzelfde krijgen we. En dat willen we niet. Want we hebben gewoon een hele mooie diversiteit in Nederland. En daar besteden we de laatste jaren ontzettend veel tijd en geld aan. En we zijn echt op de goede weg. Er worden steeds minder middelen gebruikt. Steeds minder pesticiden. Er wordt steeds meer inheemse planten neergezet. Er komen steeds meer insecten komen terug. Dus we zitten daar eigenlijk net op een moment dat er ontzettend veel goede dingen gebeuren. Ja, en dan helpt zo'n exoot helpt dan daarbij niet echt. Dus ja, dan denk je op, kom op, laten we er met z'n allen wat aan doen. Maar dat is niet zo moeilijk, maar we moeten het wel met z'n allen doen.
1: De boodschap is gewoon eventjes opletten en melden, in dit geval bij de gemeente.
2: Precies, klopt.
3: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
4: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè? En ik zei, oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

0: Stichting Europa Kinderhulp die zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. En wat het allemaal is en hoe dat het allemaal in zijn werk gaat, dat gaan we vragen aan Peter Boysen. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Stichting Europa Kinderhulp, voor die mensen die het niet weten, wat is het?
1: Ja, de stichting is, zoals ik al zeg, een stichting opgericht in 1961. Destijds met een klein groepje Letse kinderen die naar Nederland kwamen om de vakantie door te brengen in Nederland. Ja. Bij een vakantiegezin, eigenlijk logees in huis. Daar komt het kort en wel op neer.
0: Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ja.
0: Ja, 1961 zijn.
1: Ja, dus ja, dat is al
0: 65 jaar geleden.
1: Precies, 65 jaar.
0: Jubileumjaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus, ja, misschien wel reden voor een peesje. Ja, je zoekt vakantiegezinnen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
1: Klopt, ja. Vakantiegezinnen, ja, eigenlijk...
0: Vakantieplekken misschien.
1: Vakantieplek is eigenlijk het mooie woord. Want ja, je bent al heel gauw een gezin, ook een alleenstaande. Worden zien wij als gezin.
0: Okay.
1: Alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen zelfs ook. Al gaan niet alle partners waar de kinderen vandaan komen daar gelijk mee akkoord. Maar voor Europa Kinderhulp ben je een gezin als je een huis hebt, een bad, bed, brood en een goed hart.
0: Ja.
1: Dan ben je eigenlijk een vakantiegezin.
0: Dan schiet je al lekker op natuurlijk. Ja. Ja, Europa Kinderhulp, dat betekent dat je kinderen uit heel Europa naar Nederland zouden kunnen komen.
1: Ja, het is ooit opgezet met een groepje vanuit Duitsland. Letse kinderen die in vluchtelingen in Duitsland waren. En dat is gaan groeien, gaan uitgroeien. En er zijn nu groepen uit Frankrijk, uit Duitsland, uit België. Dus eigenlijk van heel veel, ook uit Nederland zelf trouwens, zijn ook groepen kinderen die op vakantie gaan via Europa Kinderhulp.
0: Ja, en dan weer bij een Nederlands gezin terechtkomen.
1: Ja,
0: of ook bij een gezin in een ander land.
1: Nee, de kern is inderdaad Europa Kinderhulp is een Nederlandse stichting. Ja. Die zoeken Nederlandse vakantiegezinnen, gastgezinnen.
0: Ja, ja, voor kinderen die op een of andere manier...
1: thuis op een moeilijkere plek terechtkomen. Die of sociaal of financieel thuis niet makkelijk hebben. En we zeggen dan, ja, dan staat jouw wiegje op een wat kansarme plek. En dan is het fijn als je, ja, als je in de zomer een paar weekjes toch op vakantie kan. Terwijl ja, dat voor anders misschien helemaal niet mogelijk zou zijn.
0: Ja, want wat verwacht je dan van zo'n gezin?
1: Ja, je hebt eigenlijk een logé. Je hebt eigenlijk een kind of een extra kind. In sommige gevallen natuurlijk. Je bent echt een logeeradres. Heel vaak zien kinderen die al heel vlug

0: vakantie? Wat heb je gedaan? Dan noemen ze heel vaak als eerste dat we gewoon aan tafel een gezellig spelletje deden. Dat is zo opvallend. Want dan zie ik, dat dan krijgen ze een fotoalbum mee. Dan zie ik dat ze ook ja, echt wel dingen ondernomen hebben. Sommigen zijn naar de Efteling geweest zelfs. Maar dan noemen ze toch vaak als eerste fijn lekker aan tafel een spelletje doen. Aandacht voor me. Ja, dat is eigenlijk vaak al gewoon voldoende.
1: Ja, of het kunnen spelen sowieso.
0: Ja, inderdaad.
1: Van, spelen, een beetje, ja. Beetje buitenparkje, whatever.
0: Ja, deze kinderen zijn vaak ook niet gewend om te spelen. Hebben vaak echt heel weinig thuis. En ook vaak niemand die met ze gaat spelen. En dat merk je ook wel terug. Een doos Duplo of Lego alleen is vaak niet genoeg. Dan zitten ze te kijken, ja, wat moet ik daar nou mee? Maar ga je daarnaast zitten en je brengt dat op gang, dan ontdekken ze eigenlijk van, oh, maar dit is ook leuk. En dan, ja, dan heb je ze eigenlijk al helemaal gelukkig gemaakt.
1: Ja, en wat voor periodes praten we dan over? Leuk, want we komen zo op het aanmelden wat je eventueel zou kunnen doen natuurlijk. Maar welke periodes praten we over? Hoe lang komen die kinderen bij jou op visite?
0: Pakweg een week of twee, daar komt het op neer. Ja,
1: dat is best wel een periode.
0: Ja, ja. Ja, je merkt toch heel vaak dat kinderen de eerste dagen wel een beetje heimwee hebben. En dan zo na een paar dagen, dan zakt dat en dan wordt het steeds leuker. En eigenlijk de tweede week is altijd het leukst. En dan heb je toch ook een herinnering aan een leuke vakantie.
1: Ja.
0: Want ja, dat is toch waar we voor gaan. De kinderen staan bij ons bovenaan. Dat is de eerste zorg altijd.
1: Dat mag ik hopen.
0: Ja.
1: Ja, dat is in elk geval wel de.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, ja, maar dat is leuk voor die vakantie. Voor die ouder, die stuurt zijn kinderen lekker weg. En dan kan die lekker met zijn voeten op de bank gaan zitten.
1: Is misschien ook wel zo.
0: Is misschien een bijkomend effect. Ja. Als je inderdaad een gezin hebt waarin je toch onder spanning leeft. Misschien met te veel kinderen op een te kleine oppervlak. Dan is dat voor een gezin ook fijn. Maar voor ons, als er ook een kind erop staat, het kind bovenaan. Dat is waar we het voor doen.
1: Ja, je bent op zoek naar vakantieplekken. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
0: Ja, via de website www.europakinderhulp.nl. Daar kun je meer lezen over de reizen. Ook de precieze data waarin de groepen kinderen aankomen en weer vertrekken. En ook een plek waar je kunt aanmelden.
1: Ja, en dan hoe werkt dat? Ik meld mij aan en dan kan het niet waar zijn dat er dan automatisch kinderen op de stoep staan.
0: Nee, zo werkt het niet. Nee, want wij willen, wat ik zei al, de kinderen staan bovenaan. We willen graag een fijne plek voor de kinderen. Het moet leuk zijn, moet veilig zijn. Het kind moet daar ook plezier kunnen hebben. Daar gaat de vakantie natuurlijk om. Ja. Dus we komen van tevoren langs met twee medewerkers. En dan hebben we een soort kennismakingsgesprek waarin wij een beetje kijken van, ja, is het hier voor een kind echt leuk? Is het veilig? Hoe staan de ouders erin? Wat is hun motivatie geweest om dit te doen? Een soort intakegesprekje kun je wel zeggen met z'n tweeën. Vervolgens verwachten we dan dat ieder een VOG aanvraagt. Iedereen boven de 18 jaar in huis moet een VOG aanleveren.
1: Iedereen die in huis is?
0: Ja, dus als je een au pair hebt, bij wijze van spreken, die bij je inwoont. Zodra je 18 jaar of ouder bent, ja, en je woont in dat huis.
1: Thuiswonend kind kan ook nog eventueel.
0: Klopt, ja iedereen van 8. En dan is het, als je dat via Europa Kinderhulp elektronisch aanvraagt, is dat tegenwoordig geen kostenplaatje meer aan. Vroeger was dat, zeker als je wat kinderen boven de 18 had, nog aardige kostenpost. Dus een 30, 35 euro per kind. Maar nu kan het gewoon gratis. Dus dat hoeft geen enkel probleem meer te zijn.
1: Nee. Ja. Nee, en dan, dat is wel helder, hè? Er wordt wel eventjes gekeken naar.
0: En ook nog vragen we twee referenten om voor jou in te staan. Dus dan vragen we wie in jouw kennissenkring kent jouw gezin nou een beetje. Zodat iedereen wat iets over kan zeggen. Van ben jij dan een geschikt gezin voor zo'n kind om dat op te kunnen vangen?
1: Ja.
0: Dus dan vragen we ook nog twee mensen die referenten voor jou willen zijn.
1: Ja, ja. Dat alles gewoon ordentelijk en netjes.
0: Ja, Europa Kinderhulp is uiteindelijk we hebben een keurmerk en een goede naam. En al sinds 1961. Ik kan me niet herinneren dat we ooit negatief in het nieuws zijn geweest. Dat willen we zo houden.
1: Ja, natuurlijk. Het was ook geen commentaar of iets. Ja. Maar het was gewoon, als je aanmeldt dan als gastgezin, gastplek. Dat er wel degelijk gekeken wordt naar, past er überhaupt wel een kind?
0: Precies, ja. En hoe zou een kind het hier hebben? Ja. Maar het moet uiteindelijk voor allebei leuk zijn. Hè? Want bij dat bezoek schrijven we ook een kort verslagje. En we proberen natuurlijk, we hebben een aantal coördinators.

0: voor elk land hebben we een coördinator hier zitten. En die gaat dan, die krijgt een aantal bezoekverslagen. Die krijgt ook van kinderen, krijgt hier rapporten. En gaat op papier kijken van, goh, welk kind zou in dit gezin nou het leukst zijn plek kunnen vinden.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk op papier. Maar eigenlijk, ja, in de meeste gevallen klopt dat dan toch wel.
1: Ja.
0: Kijk, een kind wat allergisch is voor haren, die ga ik niet in een gezin met een hond plaatsen. Nee. Of met een kat.
1: Ja.
0: En dat is dan nog het meest eenvoudige voorbeeld. Maar je kijkt echt wel wat grondiger van hoe past dit kind bij dit gezin.
1: Ja.
0: Zodat je de mooiste kans hebt op een leuke vakantie voor allebei.
1: Ja, hoeveel kinderen geven jullie een fijne vakantie?
0: Het is een beetje een teruggaande gang. Toen we in de topjaren zaten, zo'n 3000 kinderen per jaar die in Nederland vakantie kregen. Het is nu toch wel zeker 10 keer zo weinig, 300 misschien. Ja. Maar toch, elk kind is het waard.
1: Elke druppel is er.
0: Ja, precies. Elk kind is een gezicht en een naam, hè, voor mij.
1: Ja. Ja, dat is wel helemaal mooi. Hè? Als je aanmeldt als gastgezin, zijn er kosten aan verbonden? Behalve dan natuurlijk dat je het verblijf moet...
0: Ja, het zijn jouw logeer. Dat zijn eigenlijk de enige kosten. Je moet ze ophalen op een centraal punt. Dus de ene groep komt hier aan, de andere daaraan. Ik ben zelf coördinator voor de Franse groep. En mijn groep komt op Rotterdam Centraal aan en wordt daar opgehaald. Andere groepen komen weer ergens anders aan. Dus die reiskosten heb je.
1: Ja.
0: En de logeerkosten.
1: Tuurlijk.
0: Dat is bij jou thuis. Maar verder zijn er geen kosten aan verbonden.
1: Nee. Nee. Dus ja, behalve zelfs die VOG natuurlijk niet, want die kosten alleen maar jullie voor je rekening.
0: Precies. Nou, in principe, het Rijk, als je iets voor een goed doel doet, dan zijn ze zo, dan kun je dat gratis.
1: Okay.
0: Voor bepaalde goede doelen.
1: Ja.
0: Kun je het gratis aanvragen.
1: Ook weer mooi.
0: Ja,
1: de website nog een keertje:
0: www.europakinderhulp.nl.
1: Ja, en dan vragen jullie gastgezinnen voor welke periodes?
0: Ja, voor de zomerperiode. De echte data staan op de website. Het echt zegt half juli tot half augustus. In die periode moet je aan denken.
1: Ja, ja. En dan kun je een gezin of een kind een hele fijne periode geven.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Ja, ja. Moet een mooi doel zijn.
0: Is een prachtig doel. Ik doe het zelf al 30 jaar. En anders was ik er al lang mee gestopt. Het geeft je ook echt zo'n energie.
1: Ja.
0: Als je ziet met wat voor smile op hun gezicht de kinderen dan weer teruggaan. En dan is het idee eigenlijk van Europa Kinderhulp van, ja, klikt dat leuk? Vraag dat kind dan volgend jaar terug.
1: Ja.
0: Dat is mogelijk. Ze kunnen tot en met hun 15e mogen ze terug blijven komen.
1: Ja.
0: En ik zeg, ja, ik nodig ze uit. Ze hoeven niet te komen. Maar ieder kind wat tot nu toe geweest is, die zegt van, ja, graag. Oh, mag ik weer komen?
1: Ja.
0: Dus dat betekent gewoon, ja, dat het fijn is bij je thuis.
1: Dat was het aanmelden voor gastgezinnen. Als er nou kinderen zijn, kunnen die zich ook aanmelden bij jullie?
0: Via de website van Europa Kinderhulp kunnen ook ouders zich aanmelden van, goh, mijn kind zou daar ook wel baat bij kunnen hebben.
1: Ja.
0: Wij hebben een soort afsplitsing, dat heet Kind op Reis. Dat is ook wel te vinden via de website van Europa Kinderhulp. En daar kun je ook je kind aanmelden voor een dergelijke reis.
1: Ja, ja. En dan geldt dezelfde procedure voor. Het wordt even gekeken van, wat voor kind ben je nou? Ja.
0: De Stichting Kind op Reis komt dan ook op bezoek. Ja. En heeft een gesprek van, goh, wat is dan de achtergrond? Waarom heeft jouw kind dat nodig? En dus dat is een vergelijkbare procedure. En die brengt het kind dan over naar de coördinator voor de Nederlandse reis. Die dan ook weer vakantiegezinnen gaat zoeken. Ja.
1: Hartstikke fijn idee. Peter Boysen van Stichting Europa Kinderhulp. Fijn dat je hier was. Mag ik je een mooie zomerperiode wensen?
0: Zeker, dank u wel.
1: En een fijn weekend.
0: En succes verder met het programma.
1: Dank u wel.

0: Op zaterdag 23 mei beginnen we met de Pinkstermarkt. Dat is een traditie die natuurlijk overal in het land plaatsvindt en ook in Ridderkerk. We spraken daarover met Albert Boersma. Pasen achter de rug, Hemelvaartdag achter de rug. Dan wordt het tijd om aan Pinksteren te gaan denken, Albert Boersma.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: En dus...
1: Zaterdag over de week is het zover.
0: Ja, precies. Gaan we de Pinkstermarkt organiseren. Ja. Althans, niet we, maar je.
1: Ja, ja. Zoals jaren en jaren al geleden begonnen in 1970. En nu, zeg maar, ja, gaan we het weer... voor de zoveelste keer gaan we de Pinkstermarkt organiseren.
0: Gaan we het weer doen. Ja, ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Ja. Mooi evenement altijd.
1: Ja, zeker. Het wordt druk bezocht. 250 kramen in het centrum van Ridderkerk. Ja, een fantastische beleving, zeg maar, die dag.
0: Ja, het is altijd mooi, hè?
1: Ja.
0: Voor ieder wat wils.
1: En voor ieder wat wils, zeg maar. De hele dag natuurlijk van 9 uur af hebben we dan de markt. En vanaf 1 uur begint het muziekspectakel op het Koningsplein.
0: Ja.
1: En dan starten we met de band Savannah. Savannah is een country band. En daarbij heb ik nog een individuele zanger geboekt. Dick van Altena.
0: Ja.
1: Dick van Altena, onder andere bekend van Suzy de Bijen Zover, Henk Weijgaard. Dus hij heeft heel veel liedjes gezongen.
0: Ja.
1: En ook zeg maar de liedzanger zegt van de Major Dundee Band.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen.
1: Ja, ja, voor de mensen die hem niet kennen.
0: Zoek het maar op.
1: Ja.
0: Ja, ja, het is altijd mooi, hè, naar ja. om naar te kijken. Mooie shows tot die.
1: Ja, ja. En zeg maar, de show zeg maar, die ze neerzetten, doen ze ook in theater, landelijk, zeg maar, uitverkochte zalen. Dus, ja.
0: En nou weer een uitverkocht Koningsplein.
1: En ik hoop mooi weer en een druk bezocht Koningsplein.
0: Ja, uitverkocht, want ja, ja. Het is gratis. He.
1: Alles is gratis.
0: Alles is gratis. Beginnen we even op die markt. 9 uur beginnen, 250 kramen.
1: 250 kramen ongeveer, in het centrum van Ridderkerk.
0: Ja, wat kan je er allemaal niet vinden?
1: Ja, wat kun je er wel vinden? Dus laten we daar eens op hebben.
0: Ja.
1: Dus gebruikelijk zeg maar wat er altijd staat, staat er nu weer... Dit jaar hebben we met een andere organisatiebureau te maken. Kolen & Kolen is eigenlijk de oprichters zeg maar, van de Pinkstermarkt in de jaren 70. En die zijn afgelopen jaar zijn ze ermee gestopt om gezondheidsredenen. Nou, alles is overgedragen zeg maar, aan Croco Events uit Hellevoetsluis. En deze gaan dan de markt verzorgen.
0: Ja, en dan kun je lekker struinen en strollen over die Pinkstermarkt.
1: Ja.
0: Ja, hier en daar een hapje.
1: Hier daar een drankje, gezelligheid op het Koningsplein.
0: Ja, precies. Dus. En dan gaat het muziekspectakel beginnen om 1 uur, zoals je al zei.
1: Ja, van 1 tot 4 hebben we dan de band Savannah.
0: Ja, dat is best lang.
1: Ja, die doen 3 sets, zingen ze. En daarna hebben we dan het Nederlands spektakel met Perry Saidan, met 4 artiesten er nog bij. En aansluitend hebben we dan nog een hele goede coverband Kaliber vanaf 7 uur tot 1 uur of 10:15.
0: Ja.
1: Dus spektakel op het Koningsplein.
0: Ja, ja, en allemaal natuurlijk gewoon komen. Hè? Ja,
1: ja, ja, sowieso. Ja, sowieso.
0: Op de fiets, lopers?
1: Op de fiets, lopers. De parkeergarages zullen wel... En de parkeerterrein zal wel gauw vol wezen. Dus je kan beter op de fiets of met openbaar vervoer.
0: Ja, heb je toch weer voor elkaar gekregen om Perry Saidan hierheen te krijgen.
1: Ja, ja. Voor de zoveelste keer, ja, Perry Saidan is altijd een publiekstrekker, zeg maar, hier in Ridderkerkse. En daarbij hebben we nog 4 artiesten er nog een keer bij.
0: Weten te strikken.
1: Ja, weten te strikken, dus...
0: Om ons allen te vermaken.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, het is weer mooi, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja. De Polonaise doen?
1: Nou, ik denk het wel, ik denk het wel. Dus sowieso de Polonaise, maar... ook de gezelligheid met Nederlandse lied. Want ja, dat is nooit zo populair geweest als de laatste tijd.
0: Dat mag je zeggen, hè? Over opgang gesproken. Ja. Daar hebben we denk ik een kleine bijdrage aan gehad zelf ook.
1: Ja, tuurlijk. Met natuurlijk de zomertour van Radio NL hier op het Koningsplein. Dat is...
0: Het is altijd gezellig.
1: Het is sowieso altijd gezellig.
0: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. De Kaliber is een all-round coverband.
1: Ja, all-round coverband. Die gaan, die beginnen te spelen. En iedereen gaat meezingen. Iedereen kent de bekende melodietjes van ABBA tot de hedendaagse, de populaire en de hedendaagse muziek.
0: Ja. Dus, de handjes gaan weer de lucht in.
1: De handjes gaan weer de lucht in, sowieso.
0: Ja, want dat is hele mooie natuurlijk. Ja, dan is het afgelopen. opruimen en klaar naar huis?
1: Nou, dat zal wel eventjes duren voordat alles weer weg is, zeg maar. De markt duurt dan tot 5 uur. En dat gaat dan achter de schermen, wordt de markt dan opgeruimd. En ja, op het Koningsplein blijft het eigenlijk de hele avond nog doorgaan tot 21:45.
0: Ja, en dat is natuurlijk allemaal weer perfect in orde. Perfect allemaal
1: geregeld. Ja, en mensen kunnen gezellig op terrasjes, kunnen even een hapje eten. Dus ik zou zeggen, blijf op het Koningsplein, genieten van de muziek. En ja, er is voor iedereen wat wils.
0: Ja, als je niks hebt met markt, dan kun je altijd nog voor de muziek gaan.
1: Ja, nou, daarbij zeg maar op de markt ook hebben wij een aantal goede doelen die dit jaar weer aanwezig zullen zijn. Zoals de zonnebloem, die gaat weer loten verkopen. Er is iemand die zeg maar voor de Kankerstichting ook het een en ander armbandjes gaat verkopen. Dus zo zijn de goede doelen, zijn ook vertegenwoordigd. Die hebben van ons als organisatie hebben ze een gratis plekje gekregen. Dus en daar staan wij ook open voor om dat soort initiatieven te belonen.
0: Ja, is goed hè?
1: Ja, en daar is ook zeg maar voor Kika staat er een vrouw die zeg maar een werkgroep heeft zeg maar, om te breien zeg maar, met mensen. En dan maken ze ook allemaal dingetjes en die gaan ze daar ook op die markt ook verkopen. Dus alles voor het goede doel.
0: Ja, 250 kramen zijn er al. Dus alles is al bezet.
1: Alles is bezet. Natuurlijk kunnen er nog hier en daar nog wel wat bij. Maar ja, ik zou zeggen, mensen die een kraam willen, wens zich tot kroken-events in Hellevoetsluis. En kijk of er nog iets mogelijk is.
0: Ja, precies. 250 kramen in het centrum. Ja, dat betekent dat het hele centrum compleet afgesloten is?
1: Het hele centrum is afgesloten voor doorgaand verkeer. Zeg maar zoals gebruikelijk, zeg maar. De Koosje-Jelstraat wordt weer gebruikt. De Blaak is al jaren geen onderdeel meer van het van de Pinkstermarkt. Nou, dan de Schoutstraat staat weer helemaal vol. En het centrum zelf, zeg maar, staat vol met kramen.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ook de plaatselijke winkeliers hier?
1: Ook de plaatselijke winkeliers, een aantal doen weer mee, zeg maar, die in het buitengebied zitten, zeg maar, die aansluitend zeg maar, ook een kraam hebben gehuurd. Dus mensen die... voor de ondernemers zelf is er ook, waren er ook mogelijkheden om een kraam te bemachtigen voor deze dag.
0: Ja, 23 mei. Daar hebben
1: 23
0: we
1: mei. Ja,
0: ja, precies. En dan,
1: zaterdag over een week.
0: Ja, het begint om 9:00 ochtends.
1: Ja.
0: En dan is het om 5:00 is de markt klaar.
1: Ja.
0: Maar tussendoor kan je genieten van mooie muziek.
1: Ja, mooie muziek. Kinderattracties. We hebben een bungee zeg maar, op het Koningsplein staan voor de kinderen. Dus ja, ouders kunnen lekker op het terras zitten en de kinderen in de bungee, zou ik zeggen.
0: Ja, een dagje relaxed voor degene die gaan komen in elk geval. Ja, voor jou niet.
1: Nee, voor mij zeer zeker niet. Nee. Dus dat is 's ochtends vanaf 3:30 zijn wij op het Koningsplein om de markt uit te zetten. En dan 's avonds om 1:00 of, ik weet niet. 12:00, 1:00, 2:00.
0: Als het klaar is. Als het klaar is, dan is het voor jullie
1: ook. Ik ben
0: klaar.
1: De eerste die er is en ik ben de laatste die weer weggaat.
0: En zo hoort dat.
1: Dus.
0: Toch? Ja, je wil graag overal bovenop zitten.
1: Ja, je moet het in de gaten houden.
0: Want zo eenvoudig is dat. De bussen rijden ook om?
1: Ja, de bussen rijden ook om. Zeg maar de gebruikelijke route. Dus,
0: die rijden gewoon een ommetje.
1: Ja, en dan, dus ze komen niet door het centrum.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, die is afgesloten. Het hele centrum is afgesloten.
0: Dus, helemaal goed. Albert Boersma, dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Oké, dankjewel.
0: En heel veel plezier op de Pinkstermarkt.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was Albert Boersma. En natuurlijk is het niet zaterdag over de week, maar volgende week zaterdag. Dat is degene. Meneer, de Pinkstermarkt is in het Ridderkerkse. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Strakjes na de klok, de koekjes, de boodschappen van 11:00 zijn we graag bij u terug met heel veel andere onderwerpen in het laatste uur van Prettig Weekend van vandaag. Tot straks. En dan was het idee dat er een klein muziekje zou komen op de achtergrond. Maar dat zit een beetje anders in elkaar allemaal. Een klein beetje, dat mag natuurlijk geen enkel probleem. We hebben nog 20 seconden. En daarna zijn we na het nieuws van 11:00 bij u terug. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Lieve luisteraars, welkom in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend van vandaag, de 16e mei 2026. Nou, dat snappen we weer helemaal duidelijk. Aanstaande vrijdag en zaterdag is het weer zover, de jaarlijkse rommelmarkt van de Harmonie Slikkerveer. En wij hebben op de fiets daarheen gestuurd onze eigen verslaggever Aad Hogendijk. Aad, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zie je iets in een zonnetje wat we niet nodig hebben tegen de regen. Een groen met witte paraplu. En ik wil hem hebben. En dan een veelstift erbij en dan zit de naam van de omroep erbij. Dan hebben we de kleurtjes en zijn we gewoon gelijk goed. Dus ja, die gaat vast mee voor de verhuizing.
0: Dat is geregeld. Ja, mooi.
1: Is dat geregeld?
0: Ja, dat is mooi.
1: Dan zijn we het eens, gelukkig. Hey Stan, je bent voorzitter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Harmonie Slikkerveer, de jaarlijkse toestand is weer bezig. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Nou ja, we zijn hier weer druk bezig met de rommelmarkt op het plein naast ons gebouw van de muziekvereniging. En ja, jaarlijks zijn we hier weer druk bezig om geld in te zamelen voor onze muziekvereniging. Door middel van een rommelmarkt dus. Dus ja, het is altijd veel werk. Maar betaalt ook wel weer veel. Dus ja, daar zijn we altijd heel erg blij mee natuurlijk. Dus ja, dit is altijd wel een leuke happening weer zo'n weekend in het Hemelvaartweekend.
1: Zeker, ik benoem net al de paraplu. Voorlopig is die niet nodig tot je bijna klaar bent vandaag. Je bent voorbereid, tent hier zo. En gisteravond viel het ook mee, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Aan het begin regende het nog een beetje, het eerste half uur. Maar ja, daar op een gegeven moment kwam toch langzaamaan de zon wel een beetje door de wolken heen. Dus ja, daar zijn wij toch altijd wel weer heel blij mee. En aan het publiek lag het niet, want er was genoeg. En iedereen was voorbereid met de paraplu's. Inderdaad, wij hadden de tent al neergezet. Dus we mogen al met al niet klagen, zeker.
1: Wat heb je allemaal te bieden vandaag? Want gisteren was zelf als vandaag, maar nu schijnt het zonnetje erbij dan.
2: Nou ja, vandaag we hebben natuurlijk weer alle kraampjes met alle spullen. We hebben speelgoed, lampen, elektra. We hebben altijd grote spullen onder tenten staan. Dus meubels, noem het allemaal maar op. Boekenkraam. En natuurlijk het rad van avontuur. Dat is ook wel een van onze mooiste dingen natuurlijk. Ik maak je kans op prachtige prijzen. Boodschappen, tassen, boodschappen, karren, bonnen van restaurants. Dus dat is ook alweer een heel leuke bijkomstigheid, zou ik maar zeggen. Dus genoeg te bieden, zou ik zeggen.
1: Zeker. Ik heb zelfs fietsen gezien. Misschien zit er nog wat voor mij bij 3x2 of zo, hè?
2: Ja, nou ja, voor 3x2 is het altijd wel handig om een extra fiets achter de hand te hebben, natuurlijk.
1: Wordt goedgekeurd, denk je dan ook?
2: Oeh, dat is de vraag. Ja. Sommige fietsen nog wel, maar er zitten er ook. Ik heb er ook twee gezien met een lekker. Dus ik denk dat die niet goedgekeurd wordt.
1: Nou, daar hebben we nog wat te doen, joh. Wat zijn we vandaag hier terecht?
2: We zijn hier vandaag tot 4 uur kan je hier nog terecht. Dus eigenlijk bijna heel de middag hebben we nog wel te gaan eigenlijk.
1: Mooi, nou dank ik jou. Ga ik de kraampjes nog rond en wens ik je vast hele goede zaken.
2: Ja, graag gedaan. Jij ook nog een hele fijne dag verder.
1: Dankjewel. Kijk even rond, want inderdaad je ziet lampen, je ziet fietsen, je ziet stoelen. Een heel lokaal vol met kleding waar alles er nog bij is. Koelkasten, ventilatoren, denk erom. Volgende week waar we dan weer best wel dingen in huis hebben. Fitnessapparatuur, glaswerk, prularia, van alles en nog wat. Pannen, ook niet onbelangrijk, want er moet gebakken worden. Goedemorgen, jonge dame. Hoe gaat het met de zaken?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. Gisteravond was het echt supergoed. Heel druk was het. En nu is het ook echt wel heel mooi. Nog weer met het mooie weer zo. Ja, prima. Helemaal goed.
1: Ja, je hebt het getroffen. Zeg, wat is hier het leukste artikel wat er staat? En dan noem dan niet die kartonnen boordjes op, hè?
3: Nee. Maar de leukste artikelen zijn eigenlijk wel weg.
1: Nee.
3: Ja. Maar we hebben nog wel een heel leuk artikel.
1: Wat?
3: Ja, dan moet ik even zoeken.
1: Poffertjespan?
3: Een ijzeren poffertjespan uit grootmoeders tijd.
1: Gietijzers, die zijn de beste. Die maken de heerlijkste bakje wel eens.
3: Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, joh, dat is helemaal niet goed voor me, joh. Dat maakt
1: ik zou hem gewoon kopen en lekker meenemen vanmiddag.
3: Oké, misschien doe ik dat wel.
1: Kom ik lekker poffertjes eten.
3: Ja, gezellig.
1: Doe je best, ik geef het naar de buren nog, want er is hier nog veel meer te halen bij de kraampjes. Er zit hier zo omheen, om de toestanden. Dozen, nog meer dozen. Ik word helemaal gek van al die dozen. Jongen, wat een hoop dozen. Gelukkig, ik zie wat anders. Glas en borden, jonge dame. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Kom een beetje dichterbij, alsjeblieft. Wat heb je allemaal hier?
4: We verkopen hier heel veel mooie glazen natuurlijk. En we hebben servies. Een aantal sets hebben we. Bordjes, bekers. Dat soort dingen hebben we hier allemaal. Vazen.
1: Ja, je bent nog lang niet uitverkocht. Stel nou dat het straks 4 uur is. Het is afgelopen en staat er nog. Wat moet je ermee?
4: Dan gaat het allemaal een kraakwagen.
1: Nee, dat moet je niet doen. Dat is hartstikke zonde, joh. Er staan hartstikke leuke dingen bij. Misschien nog iets voor thuis.
4: Ja, maar zoveel kan ik thuis niet kwijt. Dan wordt het een beetje volgepropt in huis.
1: Beetje rijk ruimer geworden. Bedankt. Ik ga me omdraaien, want er staan de singeltjes en de LP's. Ik ga even lekker nog snoren. En ik kijk ook nog of ze een mooie puzzel voor mij hier hebben. Handel zat tot 4 uur vanmiddag in Slipcafé bij de Harmonie. En ze hebben straks vast ook live muziek, dat heeft hij niet benoemd. Maar ik hoor af en toe geluiden hier dat ik denk van, er gaat vast toch wel wat gebeuren. Je bent welkom.

0: De keramische kunst die in de tentoonstelling wordt getoond is heel divers en past daarmee in de Nederlandse traditie. Dat is de openingszin die we hebben kunnen lezen op de website van het museum Museum. Maar wat we daar ook hebben kunnen zien, en dat is wel hartstikke leuk, is dat Esther Arnaars daar exposeert. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe komt een Ridderkerkse keramiste in een museum terecht in Amersfoort?
1: Ja,
0: met de auto zou je zeggen, maar dat is een beetje erg vlak.
1: Ja, inderdaad. Dat was wel het gevolg dat ik daar met mijn spulletjes naartoe ging.
0: Ja.
1: Mijn kennismaking met het exposeren echt is begonnen bij Wilma en Martin Impelmans, die studio IMSPA hadden hier in Ridderkerk. En Martin die heeft in die wereld kennissen die dus... Waaronder meneer Harold Boertjens van het museum. En Martin vond dat mijn werk daar wel tot zijn recht zou komen.
0: Ja.
1: En ze waren voornemens daar een keramiek-expo te organiseren. Dus meneer Boertjens die is dus een keer bij mij thuis geweest. En het was snel besloten, Martin.
0: Dan moet ik wel de microfoon... Als je wat wil zeggen, moet je de microfoon naar je toe trekken. Ja, dat naar je zo? Ja, zo. Dan kunnen mensen je ook horen.
2: Oké, dankjewel.
0: Ja,
3: klopt dat wij een bezoek bij jou gebracht hadden. En het klopt ook dat ik meneer Boertjens getipt heb. Maar vergis je niet, hij bepaalt wie er exposeert.
1: Ja.
3: Dan kan ik zeggen wat ik ook wil en kan voorstellen wat ik ook wil. Hij bepaalt.
1: Nou, kijk eens aan.
3: En hij was eigenlijk, dat had ik eigenlijk wel in mijn achterhoofd zitten. Hij was zo onder de indruk van haar werk. Ook al was dat kort, want we waren te vroeg. En, maar... het resultaat is wel expositie in het museum samen met
1: Connie Pols,
3: een gewezen Ridderkerkse die nu in de Hoekse Waard aan het werk is. En die is ook uitgenodigd voor de tentoonstelling Keramiek 1.
0: Maar moet je misschien even vertellen, want keramiek klinkt natuurlijk een beetje algemeen.
1: Ja.
0: Wat maak je?
1: Ik maak eigenlijk mijn werk gaat twee richtingen uit. Ik maak, en dat staat, want daar gaat het toch eigenlijk om, de expositie in Amersfoort. Dat is voornamelijk industrieel uitziend keramiek, dus aardewerk, wat doet lijken alsof het oud ijzer is.
0: Okay.
1: En dat is een manier van huidbewerken, waardoor dus de kleur zo wordt bepaald dat ik, het is echt of als er een stuk oud ijzer staat en dat... wil nogal eens ertoe leiden dat mensen er even aan moeten zitten.
0: Ja.
1: En dan zeggen, oh, maar het voelt heel anders. Ik dacht dat het zwaar was. En dan blijkt het aardewerk
0: blijkt
1: te zijn.
0: Het toch aardewerk dus te zijn.
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk de uitdaging ook van... hoe ga je het zo goed mogelijk laten lijken?
0: Mm-hmm.
1: En mijn werk ziet er... uit. Het zijn allemaal een beetje afgeleide van industriële gebruiksvoorwerpen. Oud sleet, wat je hier langs het water ook nog heel veelvuldig ziet staan. Ik zie dan die vormen, want ik kan natuurlijk nergens meer gewoon naar kijken. Overal kijk je van wat is de uitdaging en hoe kan ik een vorm terug laten komen in mijn werk, maar het niet exact te kopiëren.
0: Nee.
1: Dus dat is, de lol van mijn werk, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En dan...
3: Even een kleine aanvulling hierop. Ze is daarmee wel uniek.
0: Ja.
3: En daarom ook graag aangenomen door Harold.
0: Ja. Maar je praat erover, het is jouw werk. Dus dan denk je, het is toch gewoon, dat is hetgene wat ik doe.
1: Dit is... dit is niet dat ik het aan de lopende band maak. Hè. Ik bekijk dingen, ik bedenk dingen, ik ga het proberen uit te werken en te maken. Dat neemt best wel tijd in beslag, dus dat zijn er niet 20 op een dag. Daar kan weken overheen gaan en soms komt er een poosje helemaal niets.
0: Nee.
1: Maar werk noem ik het, ja, omdat ik naast dit werk dus ook urnen maak, heb ik wel eens meer over verteld. Urnen niet als de bekende pot met een deksel op de schoorsteenmantel, maar meer symbolen voor die, of ik moet het goed zeggen, voorwerpen die symbool staan voor het leven van de persoon, hè, die overleden is.
0: Ja.
1: Dus ik zei het net al tegen jou. Ik kan voor jou bijvoorbeeld een mooie radio maken.
0: Ja, dan moet je nog even op mij wachten.
1: Ja, nou ja, weet je.
0: Nou, je kan hem vast hebben.
1: Ja, precies. Nou, dat zei iemand een keer. Ja, is ook zonde. Zit ik er straks in, kan ik hem zelf niet zien. Ja, je kan er ook een poosje naar kijken.
0: Ja,
1: Dat is dus mijn streven. Niemand anders weet dat het een urn is.
0: Nee. En dat maakt ook, behalve die urnen, maakt ook elk stuk keramiek wat je maakt uniek?
1: Ja.
0: Er is er slechts één van?
1: Altijd.
0: Ja.
1: Want het is handwerk. Dus ook al maak ik 10 radio's, ze zijn allemaal anders.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, dat denk ik genoeg over de urnen.
0: Ja,
1: we willen
0: natuurlijk. Nou, we gaan het hebben over deze. Want het is natuurlijk best wel apart dat als je als Ridder Kerkse, als kunstenaar,
1: vindt
0: benaderd wordt door een museum.
1: Ja.
0: Om daar jou,
1: je hebt helemaal gelijk, vind ik ook.
0: Gisteren gebakken aardewerk kan laten zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, vind ik ook. Ik voel me zeer vereerd. Gewoon,
0: dat mag ook, dat mag zijn.
1: En ook wat verlegen eigenlijk met alle aandacht. We zijn, wanneer zijn we? Vorige week naar de opening, de officiële opening geweest van de tentoonstelling. En nou, ik moet zeggen, ik was echt een beetje toch verbaasd en wat verlegen met alle belangstelling die ik daar voor mijn werk kreeg. De complimenten en het grappige is, omdat mijn werk toch technisch wat uitdagingen biedt, is dat ook juist mannen daar heel erg naar gaan staan kijken van hoe heeft ze dat in elkaar gezet.
0: Hoe krijg je dat in elkaar gevlogen?
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: ja, het is echt wel een gevecht met de zwaartekracht in veel gevallen. En leuk als dat lukt. En als mensen daar dus inderdaad zien dat het niet zomaar iets is. Het is geen asbak. Zullen we het zomaar even gekleide asbak?
0: Maar zelfs dat kan kunst zijn.
1: Ja.
3: Laten we het zo stellen. Het is het asbakje ontgooid.
0: Ja.
1: Weet je wel, hè?
0: Ja, het is een, ja. Nee, maar daar mag je toch blij mee zijn.
1: Hè? Ja.
0: Laten we toch even
1: eerlijk zijn. Het is gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: En het enige wat jammer is, is dat ik dit gewoon niet eerder, hier niet eerder mee begonnen ben. Ik eigenlijk. Want ja, het is gewoon zo ontzettend leuk om te doen. En ook, maar ook om mensen te enthousiasmeren. Hè? Want ook dat maakt. Ik ben hier in Slikkeveer in het wijkcentrum actief. En ik heb daar 3 boetseergroepen. En daar ontstaan toch, kan ik zeggen, ook hele mooie dingen.
0: Ja.
1: Mensen worden enthousiast van het werken met klei, het zien van dingen, het creëren van dingen. Heel erg leuk. Dus prachtig toch?
0: Ja, dan wordt Ridderkerk met een aantal jaren gewoon het keramiekdorp van Nederland.
1: Dat we inderdaad zover komen dat mensen daarmee verder gaan en ook in exposities terechtkomen.
0: Precies, en dan ben jij een van de grondleggers.
1: Ah, ja, nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben de kunstroute, hè, Ridderkerk.
0: Ja, zeker.
1: En ik hoop, ik ben op dit moment de enige keramist. Ik hoop echt dat daar nog een paar mensen bij komen die ook uniek werk maken.
0: Ja.
1: Dat zou ontzettend leuk zijn namelijk.
0: Nou, dat is de oproep in elk geval voor alle mensen die met keramiek bezig zijn en die denken van ik zou het eigenlijk best wel eens een keertje willen laten zien aan mensen.
1: Ja, nou ja, er gaat wel een ballotage aan vooraf.
0: Weet ik.
1: Het is niet
0: Je moet beginnen,
1: dat je zegt.
0: Je moet beginnen om jouw werk te durven te laten zien aan andere mensen.
1: Ja.
0: Daar begint het mee.
1: Ja, zeker.
0: En of je dan wel of niet toegelaten wordt tot de kunstroute, dat is weer een ander verhaal, maar je moet beginnen met willen.
1: Ja.
0: Voor sommige mensen is dat lastig.
1: Nou, dat is een drempel. Dat is absoluut waar, ja.
0: Ja. We hebben een ervaringsdeskundige aan tafel.
1: Maar ze hebben me zover gekregen.
0: Precies. En nou zelfs te zien in het museum in Amersfoort. Kun je maar museum. Dat is M-U-S-I-O en dan Marinus.
1: Dus ja, klopt.
0: Want anders kom je bij een ander museum terecht. Of een andere instantie museum, terecht.
3: Ja. En het ligt aan de...
1: Ik ga het eventjes gewoon netjes voorlezen. Ik heb hier de expositie heet Eigentijds Keramiek 1. En is dus al gestart op 8 mei. Maar duurt tot 9 augustus. En het adres is Stadsring 137 in Amersfoort. Moet wel bij zeggen dat de expositie alleen toegankelijk is op vrijdag, zaterdag en zondag. Van 12 tot 5. Ik heb op de website gezien dat de toegang €9 is. Maar gratis toegankelijk met een museumjaarkaart.
0: Kijk,
1: dat is interessant.
0: Nou, wil je dan het werk van Esther Arnouds eens een keer zien in een andere setting, in een andere omgeving?
1: Ja, zo is het.
0: Gewoon eventjes namens. Voor nog een leuk dagje uit ook nog.
1: Ja.
0: Nog een leuk dagje uit ook.
3: Ja, dat is zeker. Ik kan altijd nog de kei van Amersfoort zien.
0: Precies.
1: Ja, nou.
0: Ja.
1: Ja, toch? Zitten we met z'n allen te wachten.
0: Nou, er zijn mensen die dat leuk vinden.
3: Nee, maar Amersfoort
1: is een leuke stad. De kritische
3: luisteraar heeft gehoord dat er keramiek 1... Dit is voor het eerst dat Herold een expositie rondom keramiek maakt. Hij heeft een aantal vaste thema's die hij volgt, waaronder glaskunst, schilderkunst en glaskunst, schilderkunst en beeldhouwwerk. En dit als aanvulling dit keer. En vandaar staat er 1, want hij probeert alles in een soort terugkerend geheel onder te brengen.
0: Ja.
3: En dat overigens, het museum is niet groot. Nee. Het is heel laagdrempelig. Ondanks de €9 als je geen kaart hebt. Ook met de pas van de VIP-pas. Van, hoe heet dat ook weer, van de bank?
0: Ja.
3: Welke bank is
0: er? Ja, er kunnen verschillende zijn.
3: Nou, die is ook.
0: Maar in ieder geval, als je een pas hebt waarmee je musea kunt bezoeken.
1: Ja, precies.
0: Dan is de toegang.
1: Maar dus wel alleen op vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Precies.
1: Dus een beetje vervelend als je op de verkeerde dag daar voor de deur staat.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar het is allemaal te vinden op de website van Museum. Inderdaad, zoals je al zei, M-U-S-I-O-M. Wat wel heel belangrijk is. Ja. In Amersfoort.
0: Precies. En dan kun je het werk van voor jou
1: onder andere zien. Onder andere van mij, want laten we even eerlijk zijn. Hedy Ameling, Artje de Graaf, Connie Pols en ondergetekende.
0: Heel veel plezier. De tentoonstelling die is vorige week begonnen, 8 mei.
1: Ja.
0: Duurt tot?
1: 9 augustus. Dus we hebben nog een poosje gelukkig. En een gedeelte van de zomervakantie ook. Ja. Dat is heel erg leuk. Dus,
0: mag ik jou heel veel bezoekers wensen?
1: Ja, zeker. Dat zou heel leuk zijn. Hè?
0: Ja, en heel veel leuke en positieve reacties natuurlijk uiteraard op je werk. En als er nieuws is, dan horen we dat natuurlijk graag.
1: Zeker, zeker. Dus, als mijn werk verkocht is, dan bel ik je even.
0: Je bent altijd van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En heel fijn weekend. Ja. Oh, sorry, Martin.
1: Is gelijk.
3: Mag ik toch één keer dat wij nog wel werken met Italië en als IMSPA. En dat doen we. Het zo proberen we ook altijd mensen weer tot een expositie te brengen al daar. En Esther is daar ook een keer geweest in Perugia, ook met redelijk succes.
0: Oh, dat ken ik ergens van.
3: Jij hebt toen tijd een programma gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Jullie hebben daar werkoverleg gehad.
0: Ja, zo'n beetje wel. Maar als je in de gelegenheid bent, zoek dat even op in Perugia. Want het is een unieke omgeving om te zijn.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Martin zegt, Esther is er geweest. Nee, mijn werk is er
0: geweest. Werk is er geweest.
3: Haar werk is er.
0: Oh, dan moet je daar zeker eens een keer naartoe gaan. Want het is goed bereikbaar.
1: Nee, geen tijd, ik moet kleien.
0: Dus maar dan neem je klei mee.
1: Oh.
0: Dus ze hebben daar ook klei. Dat is zo. Volgens mij hebben ze in Italië heel veel dingen van aardewerk gemaakt. Dus
1: ja, zeker weten.
0: Dus dat kan in principe niet meer. Maar is dit tentoonstelling die komt of die is?
3: Die zal in september weer plaatsvinden. Dat is... Achter Senza Frontiere. En het aantal landen dat daar exposeert is een stuk of 9, waaronder Nederland.
0: Ja.
3: Dus, en ik heb daar een beetje belangen bij, in zoverre dat ik mede-organisator ben.
0: Ja, ja, dus, maar dat is pas in september, Martin.
3: Dus,
1: eerst naar Amersfoort.
0: Tegen die tijd praten we ongetwijfeld nog
3: over. Nee, dat verder. Klopt wel. Wees maar niet bang.
0: Over kunst kunnen we niet uitgesproken raken, toch?
3: Nee, dat is waar.
0: Heel fijn weekend.
3: Ja, oké. Okay.

0: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run die zijn al in volle gang. Brendan Tolenaars, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi. 20 september is het pas.
1: Ja, duurt nog even.
0: Ja, maar toch al in de voorbereiding?
1: Ja, nu denk ik anderhalve maand geleden begonnen met opstarten.
0: Ja. De ticketverkoop.
1: Nou, daar zijn we vorige week mee begonnen.
0: Ja.
1: Maar sponsoren van vorig jaar benaderen. Dat soort dingetjes.
0: Ja, gewoon, simpele dingetjes.
1: Ja, gewoon rustig. Naast de City Run organiseren we nog 100 andere activiteiten en evenementen door de week. Dus we moeten moeten er eigenlijk wel vroeg mee beginnen, anders...
0: Dat past het niet meer.
1: Nou, dan komen we gewoon in de knoop met andere dingen.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: We moeten vroeg beginnen en dan een paar uurtjes in de week.
0: Ja, toch?
1: Ja, precies.
0: Moet kunnen. 20 september is het is de City Run. Voor de mensen die het niet kennen, wat is een City Run?
1: Je zei net al, het is de vierde keer dat we het organiseren. City Run is een hardloop-evenement. Waarbij we dit jaar voor het eerst 4 afstanden hebben in plaats van 3. De afgelopen 3 jaar hebben we de Kids Run georganiseerd. Dat is een afstand van 1,3 kilometer. De 5 kilometer en de 10 kilometer. En dit jaar is daar voor het eerst een citywalk aan toegevoegd.
0: En dat die is de wandelroute?
1: Dat is een wandelroute van 5 kilometer.
0: Ja.
1: Dus dat is echt speciaal voor mensen die er wel graag bij willen zijn. Misschien niet van hardlopen houden of misschien gaat hardlopen niet meer zo goed. Ik kan dan toch deelnemen, krijg ook gewoon een medaille en na afloop lekker bakje koffie.
0: En dat is dezelfde route als de hardloopwedstrijd?
1: Ja.
0: Dat is makkelijker, hè?
1: Ja, voor nu is dat even makkelijk. Ja, als we het voor ons ook eventjes uitproberen. Misschien als we straks 200 deelnemers hebben, dan kunnen we altijd nog kijken voor volgend jaar om dan echt een alternatieve route voor te bedenken.
0: Ja.
1: Voor nu is het even gemakkelijker om dezelfde route als de 5 kilometer aan te houden.
0: Ja, die is toch al afgezet. Dus
1: ja,
0: althans, er staan mensen bij. Dus,
1: ja, precies.
0: Althans, de bordjes hangen aan de lantaarnpaaltjes.
1: Ja.
0: Zoals elk jaar is.
1: Ja.
0: Het is wel een succes, hè, dat hardlopen.
1: Ja, niet alleen bij ons. Je ziet natuurlijk ook afgelopen week bij de Kraaierun meer dan 1000 mensen.
0: Ja.
1: En je hebt ook nog de Waalbosloop uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: In november, dacht ik. Ja, dus het...
0: Behalve dat, maar er komen ook steeds meer deelnemers.
1: Nou, bij ons ook. Maar je ziet ook bij gewoon een landelijke trend sinds corona eigenlijk, dat mensen zijn gaan hardlopen. En je ziet het ook op Instagram en TikTok. Mensen die van die hardloop-influencers. En dat beïnvloedt een hele hoop mensen om te gaan hardlopen.
0: Ja.
1: Voor ons betekent dat we in 2023 begonnen met, ik dacht, 600 deelnemers. En afgelopen jaar hadden wij 1350.
0: Ja.
1: Dus dat is een ruime verdubbeling in 3 jaar tijd.
0: Dus dat is voor dit jaar?
1: De max voor dit jaar is 1500.
0: Okay.
1: We willen niet... ik weet niet of dat mogelijk is, maar we willen gewoon dat een beetje in de hand houden, die groei.
0: Mm-hmm.
1: Dus elk jaar wat erbij zou leuk zijn. Maar het moet wel manageerbaar zijn, zeg maar. Wij doen het er ook bij.
0: Ja.
1: Als we in 1 keer 1000 mensen meer hebben dan vorig jaar, dan kunnen we het niet inschatten hoe dat dan gaat.
0: Nee, hoe krijg je dat bemenst?
1: Precies. Ja. En nu weten we, vorig jaar goed gekeken, is dit nog werkbaar? Of moeten er vrijwilligers dan bij als we, wat ons betreft was het werkbaar. Dus er kunnen weer wat mensen bij.
0: Ja, precies. Elke keer een klein stukje.
1: Ja, precies. Het hoeft voor ons ook niet, hoeft ook geen 10.000 mensen...
0: Dan wordt de hardloopwedstrijd van 5 kilometer, denk ik, een
1: Polonaise.
0: Dat is ook de bedoeling natuurlijk niet.
1: We willen het graag lokaal houden. Dat is eigenlijk wat we willen.
0: Ja. Daar kun je altijd vroeg op inschrijven. De early birds.
1: Ja, ik zei net al, vorige week zijn we daarmee gestart. De website online gegaan.
0: Mm-hmm. En de website?
1: www.ridderkerkcityrun.nl.
0: Ja.
1: En je kan daar ook via de website van www.

0: Evenredig verdeeld. Mm-hmm. Dus niet dat er 1000 mensen aan de 10 kilometer meededen en 100 aan de 5. Dat was wel redelijk. Dat proberen we nu ook gewoon, of te hopen dat het nu ook zo
1: is. Ja, dat weet je niet, hè? Nee. Mensen mogen inschrijven. Dus
0: dat is waar.
1: Krijg je wel wat korting als je al inschrijft?
0: Ja, €2,50 korting. En die korting geldt tot uit mijn hoofd maandag 6 juli. Ja, ik zeg het goed, hè?
1: Ja. Ja. Meestal, dat staat hier op papier. Dus
0: nee, dan klopt het. Ja, €2,50 korting. En daarna, dan vanaf 6 juli is het dan iets duurder.
1: Ja, €2,50 korting op de totale inprijs, inschrijfprijs van?
0: Dat verschilt per afstand.
1: Oké. Okay.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd.
1: Dan zoeken we die toch eventjes op. Dat is toch geen enkel probleem. Eens even zien of we dat kunnen vinden. Moeten we heel eventjes kijken. Maar goed, het is wel leuk, hè? Want die City Walk is dat is nieuw. Hoe kom je op het idee om te wandelen?
0: Ik heb een collega, Art van der Velde, die is verantwoordelijk voor seniorensport bij Facet Ridderkerk. Die organiseert allerlei activiteiten voor senioren. Van padel tot stoelyoga tot, noem het maar op eigenlijk. En we waren gewoon op zoek naar iets nieuws. We hebben ook al een keer gehad over eventueel 21 kilometer, een halve marathon. Maar dat is organisatorisch nog eventjes een brug te ver. Wellicht volgend jaar, 5e editie.
1: Dat we dat
0: kunnen introduceren. Ja. Ja. Maar voor nu heb ik met hem om tafel gezeten. En hij zei, we kwamen eigenlijk tot de conclusie. Als je nou of een blessure hebt. Of je bent op een leeftijd dat hardlopen niet meer zo lekker gaat. Of je vindt wandelen gewoon leuk. Maar die mensen kunnen eigenlijk niet meedoen.
1: Nee.
0: En vandaar dat we die Citywalk hebben bedacht.
1: Oké. Okay.
0: En daar ook een beetje het sociale aspect aan hebben gekoppeld. Dus mensen krijgen gewoon een medaille. En na afloop kunnen ze met... Ja, degene die hebben gelopen kunnen gewoon krijgen een bakje koffie. Mm-hmm. En kunnen ze nog even napraten. En dan, als zij binnen zijn, dan start het hele feest, laat ik het even noemen. Ja. Dus dan kunnen ze ook nog een beetje genieten van de sfeer en hoe dat allemaal eraan toe gaat. Dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, want het wandelen gaat langzamer dan het hardlopen natuurlijk. Het is wel een beetje het idee om nog een beetje voor donker binnen te zijn, toch?
0: Ja, ze starten wat eerder. Ja. Dus in principe zijn alle wandelaars binnen voordat we echt gaan hardlopen.
1: Okay,
0: dus het is wat vroeger in de ochtend.
1: Ja, dus daar moet je wel even rekening mee houden.
0: Ja.
1: De inschrijfprijzen, want die hadden we nog een beetje te goed.
0: Ja, ik heb ze gevonden.
1: Ik ook. Nou, vertel ze maar.
0: Voor de kidsrun is dat... €6 als je ze nu koopt.
1: Voor de vroegboekers.
0: Ik noem maar even de prijs op zoals ze nu zijn.
1: Ja.
0: Voor de 5 kilometer is dat €11. Voor de 10 kilometer €13,50. En voor de Citywalk is dat €6. En die prijs verandert ook niet. Die blijft gewoon €6.
1: Ja, dat is datgene wat het uiteindelijk moet zijn. Nou, dat is eigenlijk geen geld voor iets hartstikke leuks, toch?
0: Nee, dat weet ik niet. Voor sommige mensen zit ook natuurlijk een hoop geld. We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden.
1: Je krijgt er natuurlijk van alles en nog wat voor. En dan sowieso ben je de hele dag of de hele middag...
0: We hebben weer een hele nieuwe medaille ontworpen. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de houten medailles. Nou, daar is heel positief op gereageerd. We hebben nu weer een nieuwe foto bewerkt in 3D. Dus het is een hele nieuwe medaille. Er is fruit bij de finish. Mm-hmm. Er is water onderweg. En bij de finish. Dus mensen worden goed verzorgd. En ja. Goed,
1: maar dat is natuurlijk altijd zo. Hè? Want mensen vergeten dat wel eens een klein beetje. Maar onderweg moet er ook nog van alles.
0: Ja, we doen het alleen bij de 10 kilometer. De 5 kilometer.
1: Is net te kort.
0: Sommige mensen zullen zeggen. Ja, ik lust wel wat halverwege. Maar bij de 10 kilometer is dat wel echt even een must.
1: Ja, die route loopt ook echt buitenom. Dus.
0: Ja, en dan hebben we ongeveer op de helft een drankpost, inderdaad.
1: Ja, dus en dan komen de mensen voorbij. En degene die er behoefte aan hebben, die kunnen...
0: Je ziet tegenwoordig mensen met een riempje waar al wat jelletjes in zitten, et cetera.
1: Ja.
0: Of die zelf iets bij hebben. Maar...
1: Het ziet er steeds professioneler uit, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is wel leuk om dat te zien. Maar het is in elk geval voor iedereen die mee wil doen...
0: Ja, nu zeker met de Citywalk gaan we denk ik zien dat je hebt eigenlijk van nul niet, maar ik wil vanaf een jaar of 4 kunnen kinderen meedoen. Kunnen ze onder begeleiding van een ouder de kidsrun lopen. 5 kilometer is redelijk toegankelijk als je niet per se heel goed getraind bent. Met een paar weken training kun je dat lopen. 10 kilometer is dan wel iets waar je echt goed voor moet trainen. En dan heb je ook nog de Citywalk. Dus ik denk dat we van 4 tot 80... 800 kun je meedoen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk.
1: Gewoon doen, toch?
0: Jazeker.
1: Ja, gewoon even kijken op de website www.ridderkerkcityrun.nl en reserveer dan de dag 20 september 2026 voor.

0: de vierde editie van, ja, van die City Run.
1: Ja,
0: ja, volgend jaar het jubileum. Dus ja. Ja, daar kunnen we vast een beetje op voorsorteren. Dat doen we natuurlijk niet. Want ja, jullie zijn creatief genoeg om daar van alles voor te bedenken, volgens mij.
1: Ja, we zijn er al mee bezig. Dus, ja. Of tenminste niet heel intensief, maar wel een beetje aan het vooruitdenken.
0: Ja.
1: Van hoe kunnen we dat extra feestelijk maken?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, ja, voor die halve marathon is het misschien. Ja, dat zou mooi zijn, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, dat is wel een wens van, ik denk best wel veel lopers. Dat het, in Barendrecht was ze voorheen in oktober een halve marathon. Die, ja. Die gaat niet meer door sinds vorig jaar. Ja. Nu hebben we dit jaar voor het eerst concurrentie van een halve marathon van Rotterdam. Op Zuid is dat volgens mij. Daar kunnen 5000 mensen aan meedoen. Dus ik verwacht niet dat wij daar heel veel last van hebben.
0: Nee.
1: Maar toch, ja.
0: Ja, we gaan moet kijken. Ergens beginnen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, zo eenvoudig is dat.
1: Misschien goed om te melden is dat we... wij organiseren dat natuurlijk niet alleen als Facet Ridderkerk zijn. We zijn echt op zoek naar mensen die ons willen helpen. Vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij Start Finish. Het uitdelen van de medailles. Het uitdelen van fruit. Het bijvullen van water. Bij de garderobe hebben we nog wat mensen nodig. Uitgifte van de startnummers. Graag wat hulp. Dus vind je het leuk om te helpen? Via de eerder genoemde website kunt u ook aanmelden als vrijwilliger.
0: Ja, en dat lijkt me maar hartstikke goed. Bovendien is het nog leuk ook.
1: Zeker, ja. Ja. En afgelopen jaar zijn we met alle vrijwilligers, denk 2 weken na het evenement, ook een gezellige IT gehad. Dus het is ook niet helemaal voor niks. Nee. Dus, ja.
0: Maar, ja, de lol is toch het belangrijkste.
1: Zeker. Ja, en die feedback krijgen we ook. De vrijwilligers die we de afgelopen, die we het eerste jaar hadden, zijn eigenlijk allemaal nog steeds betrokken. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, dat zegt, een soort teamgeest is het.
1: Ja, precies. Dat en het zegt ook dat mensen het leuk vinden. Dus.
0: Ja, zeker. En dat is hartstikke belangrijk. Nou, ik zal het nog één keer roepen. 20 september, als je houdt van wandelen. Een wandeltochtje gezellig georganiseerd door de gemeente van 5 kilometer. Maar ook een kistrun van 1,3. Hardlopen 5 kilometer of hardlopen 10 kilometer. Dat kan allemaal in de vierde editie van de Ridderkerk City Run. Brendan Tolenaars, dankjewel dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Fijn weekend.
1: Jij ook.
2: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.

0: En dan gaan we over naar het laatste onderwerp wat we kunnen gaan doen vandaag. Dat is een reportage, nou, een live verslag zelfs, dat we hebben vanaf het Korenfestival op het Vliesplein. Dan zou je denken, Korenfestival, gaan we daar nou meelmalen? Nee. We gaan zingen en daarbij is voor ons aanwezig Aad Hogendijk. Aad, goedemorgen nog een keer.
1: Goedemorgen nog een keertje. Van Rommelmarkt naar gebrul. En er wordt je wat afgebruld op het Vliesplein. Het is echt niet normaal. En dat terwijl de brulboei op het moment even rust heeft, Kees.
2: Dat klopt helemaal. Ja, even pauze voor ze.
1: Ja, maar goed, we hebben 4 koren hier geloof ik. Dus er is steeds wel eentje die staat te gillen hier.
2: Nee, het zijn er zelfs 5.
1: Joh.
2: Ja.
1: Noem ze even op, want ik heb er dan 4 gezien, denk ik.
2: Ik heb, zeg maar, Santicoor de Brulboei, Koor de Zonnoordzangers, Koor de Dukdalf, Santicoor Rotterdam en Santicoor de IJsselmannen.
1: Moet je eens even kijken, alsof het niet op kan. Tot hoe laat gaat het hier gebeuren op het Vliesplein, Kees?
2: Het laatste optreden is om 4:15 tot 4:15. En om 2:00 hebben we natuurlijk een speciaal optreden.
1: Ja, maar vertel eens even daarover. Dat is een heel bijzonder iemand.
2: Dat is een hele bijzondere gast optreden. Dat is Chris Bauer, de zoon van Frans. Die komt om 2:00 hier optreden op podium 2.
1: Het gaat wat worden. Ja, want dat is ook nieuw. Hè? Dat leuk dat je dat benoemt. Vorig jaar was dat volgens mij niet. 2 podia nu.
2: Ja. We hebben gezegd, jongens, we gaan gewoon een hele dag het koren draaien. En dan heb je gewoon 2 podia nodig. Ja. Dus.
1: Wat ik wel kwijt moet eventjes, en dat vind ik dan voor volgend jaar wel een dingetje. Vorig jaar vond ik het podium donker en nu zie ik ze ook weer niet staan te zingen. Er komt ergens geluid vandaan.
2: Ja, klopt, maar ze willen droog staan.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ze moeten natuurlijk, de apparatuur moet droog staan. We moeten voor rekening houden als het straks eventueel gaat rekenen dat ze ook droog staan. Anders lopen ze allemaal weg. En dat is niet de bedoeling.
1: Nee. Maar een paar van die hele grote ledlampen in die tent hangen, dat we zien wie er staat. Want dat is wel van belang.
2: Dat klopt. Ja, dat is weer een leer voor de volgende keer.
1: Ik hoorde namelijk, want het Chanticoor Rotterdam staat nu te zingen op de achtergrond. Maar dat de resoordenaar waar is. Ja, we willen die resoordenaar zien.
2: Ja, klopt. Sandra, Dirk Plezier staat er onder andere tussen.
1: Ja.
2: Die doet walking voetbal bij resort. Dus.
1: Heel belangrijk om die mensen uit te lichten.
2: Ja, klopt inderdaad. Dus het is hartstikke leuk.
1: En je hebt het weer voorlopig mee, Kees. Dus dat vatten we je niet tegen.
2: Gelukkig wel. Dat had slechter kunnen zijn. Dus.
1: Ja, nou, dan kom je weer negatief. Het is mooi weer, de zon schijnt.
2: Ja, natuurlijk. Nee, dat willen we alleen maar. Voor mij mag het gewoon droog blijven en geen regen, alsjeblieft.
1: Nee, dat komt goed. En anders staan ze onder een teentje. Maar we kunnen dus 2 podia. Links 1 van de kerk, rechts van de kerk 1. En gewoon heel de tijd gaat dat door.
2: Ja, en we gaan gewoon door tot 4:15 ongeveer.
1: Nou, mooi zo. Gaan we nog een keertje naar kijken straks. Dankjewel Kees voor de uitleg. Ik loop even naar de Dukdalf, want dat had ik beloofd. De mensen van de Dukdalf die wilden best gaan inzingen, maar ze hadden nog geen geluid. En dan was dat een uitdaging, want dan is er geen versterking bij en een heel lang, lastig verhaal. En denk ik van ja, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Dan ga je toch gewoon a cappella zingen. Ik bedoel, jullie zijn toch de Dukdalf. Wat denk je wat ze zeggen? Ze zeggen gewoon dat doen we niet. Nou, dat vind ik dan wel weer raar. De techniek wordt hier opgebouwd, eventjes achter hun aanloop, want die mensen moeten over een minuut of 8 gaan beginnen. Waar is de directeur nou?
3: Directeur, ja.
1: Ja, daar staat hij.
3: Daar staat hij, ja.
1: Dat hij zou klaarstaan om te gaan zingen.
3: Ja.
1: Want jullie gingen a cappella zingen, toch?
3: Ja. 12:00 gaan we starten.
1: Nee, ja, daar wacht ik niet op. Dat kunnen we al niet hebben. Is het geluid klaar? Kunnen we al een stukje zingen, meneer de Dukdalf?
4: Nee, we zijn nog niet zo ver, helaas.
1: Ook naar de concurrentie aan de andere kant, hè?
4: Ja. Wij hebben geen concurrentie. Hè. We zijn allemaal koren met elkaar. Dus we hebben geen concurrenten. We zijn het gezellig met elkaar een feestelijke dag van aan het maken. Dus.
1: Ja, en de Dukdalf mag vandaag hier de boel op stelte zetten. Mogen jullie ook 2 keer?
4: Ja, wij mogen ook 2 keer. Wij mogen nu om 12:00 gaan we beginnen. Dus de mensen die thuis zitten en denken van nou, die willen we wel eens horen. Die kunnen nu nog komen. Die zijn op tijd. En we zingen nog een keertje om 3:15. Dus ja, 2 keer. 2 keer op hetzelfde podium. Podium 1.
1: Podium 1, dat is aan de linkerkant van de kerk, zeg maar.
4: Juist, klopt. Ja.
1: Ja. Nou, je moet nog een stukje opbouwen voor 12, dus ik wens je veel succes.
4: Dankjewel.
1: Okay. We lopen even tussen de mensen van de Dukdalf door. Je kan wel foto's maken. Kom op. We gaan toch een stukje zingen, zeker, zonder begeleiding.
5: Wij gaan een stukje zingen, ja.
1: En nu, zonder begeleiding?
5: Zonder begeleiding.
1: Even spontaan, wat ga je voor liedjes zingen?
5: Moet ik in mijn boek kijken?
1: Weet je niet uit je over wat je zingt? Je hebt toch heel de week geoefend?
5: Nee, man.
1: Je hebt toch heel de week als dan thuis onder de douche en zo?
5: Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Nee, maar ik weet ze wel, hoor.
1: Ja, je weet ze wel. Oh, maar weet je wel wat het eerste nummer is als je het boek open doet?
5: Ja, wel, het beginlied.
1: Hoe heet dat?
5: Het beginlied.
1: Ja, wat makkelijk. Heb je dan ook een eindlied?
5: Ja, hebben we ook.
1: En een tussendoorlied?
5: Ja, we hebben heel veel tussendoorliedjes.
1: Jullie zijn heel bijzonder bij de Dukdalf.
5: Ja, absoluut, ja.
1: Maar jullie durven het niet aan om een stukje zo zonder begeleiding te zingen?
5: Nou, ik niet hoor. Maar we hebben wel mensen die nog mooier zingen als ik, die kennen dat wel. Daar
1: geloof ik helemaal niks van. Er wordt weer heel hard gelachen. Ik loop er gewoon eens even heen, dankjewel. Dat is dan even tot slot, want de mannen van Rotterdam, die hoorde ik ook even net niet. Maar ik geloof dat ze dan toch heel voorzichtig nu de boel weer aan het opslingeren zijn. Dames, jullie zingen niet?
6: Nee, nog niet.
1: Dat moet wel, je moet inzingen. La la la la.
6: La la, dat hebben we al gedaan.
1: Doe het nog eens een keer voor de radio.
6: La la la la.
7: Nou ja,
1: dat gaat hartstikke goed. En zij doen niet eens mee, ze moeten toch allemaal invallen?
6: Dat zou ik niet weten hoor.
1: Doen jullie dat niet gezamenlijk dan?
6: Nee.
1: Maar ja, toch voordat je zingt even?
6: Ja, normaal gesproken als we zingen, dan doen we dat wel, maar hier even niet.
1: Steeds hoger en steeds sneller?
6: Ja, ook dat.
1: Ja, dat ga je nu niet voordoen?
6: Ga ik nu niet voordoen, nee.
1: Ja, dat vind ik dan een gemiste kans.
6: Iemand anders.
1: Ja, dan gaan we vrienden van de Duk Dalf dan. Ik ben helemaal teleurgesteld. Dankjewel. We kunnen natuurlijk vertellen dat het hier dan dus tot na vieren doorgaat. Het is gezellig op het Vlieplein en dat is niet zo raar, want het zonnetje schijnt er redelijk bij. En gezien het afgelopen week was, mogen we daar niet over mopperen. Nou, op de achtergrond horen ze nog de mannen uit Rotterdam, de zangers. Die mogen hem volmaken, wat mij betreft, tot aan het nieuws. U bent van harte welkom hier. 5 koren zijn er. Reisordenaren die zingen mee. Ridderkerkers die komen met het hele koor hier zo optreden. Wat wil een mens toch meer in het leven dan gewoon genieten van het korengebeuren de hele middag op het Vlieplein? You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Deze prettig weekend werd vandaag weer gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Medewerkers van vandaag waren Walter van Luik, Nico Bravenboer, Aad Hogendijk, Alfons Kuijzen en Marijke van der Schoor. De techniek was weer in vertrouwde handen van Nico Bravenboer. Mijn naam is Erik Harreman. Redactie was in handen van Hans Marijs en Wendy Harreman. Eindredactie Arina Jong. En de muziekkeuze natuurlijk in handen van Kees Fles Junior. Dank aan u als luisteraar, waar ook de wereld, voor het afstemmen op dit programma. En voor meer actueel nieuws over dit programma in het uitzendgebied. Dan kun je terugluisteren via de website van RTV Ridderkerk of de website van Atos RTV. En natuurlijk via de RTV Ridderkerk app. Voor straks wensen wij u veel plezier bij Grenzeloos Weekend. En voor nu, van ons allemaal, een heel prettig weekend.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlit Souvenirs op deze zondagmiddag. Kippenvelmuziek, en dat is de titel van het album waar ik mee begon, was Chicken Skin Music. Is afkomstig, een album is afkomstig van het album van Ry Cooder en ik draaide daarvan Yellow Roses. Ik dacht wel een leuk beginnetje voor dit uurtje Starlit Souvenirs op deze zondagmiddag. En ik heb weer een lijstje gemaakt met voor mijn idee toch wat bekendere nummers weer, maar ook wel heel veel onbekende nummers voor sommige luisteraars althans. Gaan we het hebben met een Belgisch duo. Ik heb ze vorige week nog meegemaakt op een festival waar ik aanwezig was. Ze hebben een heel mooi album gemaakt met hele rustige muziek, moet ik zeggen. Met als titel Sharing the Blues, maar er is weinig blues op te horen trouwens. De titel die ik ga draaien is No My Lighthouse is Gone. En we gaan luisteren naar het Belgische duo, zoals ik al zei, Bruno de Nekkere en Kathleen van der Hout. En laatstgenoemde was ooit mijn gast hier in een van de bluesy-uitzendingen live hier bij Radio de Kerk in de kantine.

Robert Long met Weetje nog Gent, een nummer dat ik toch wel meerdere keren gedraaid heb in al die jaren dat ik Stalin Souvenirs mag presenteren hier bij Radio Ridderkerk. De volgende heb ik nog nooit gedraaid in, althans niet in Stalin Souvenirs, en dat is een gast die ik ooit had op een van de avonden hier in de kantine tijdens een blues, en dat was Lee Blond. Lee Blond, dat is een Nederlander die heel veel in Engeland vertoefd heeft en met hele grote namen gespeeld heb in de blueswereld, maar ook andere dingen. Ik heb een album van hem meegebracht en daarvan had hij, heeft inmiddels 10 albums op zijn naam staan en dacht een miljoen cd's verkocht, of later verkocht, dus het is niet de eerste de beste die hier in de studio was. Man komt uit een klein dorpje, hier en alles er waard. Gewoon een Nederlander dus. Memory is my paradise, dat is de track die ik uitgekozen heb voor Stalin Souvenirs.

back. But I can't remember if we're sick.

van zijn album Train Koning uit het jaar 2011 voor die Steve Earle met Goodbye. Een van mijn favoriete albums van Bob Dylan is nog steeds Romance in Durango. En nee, natuurlijk verkeerd, dat is het nummer wat ik van dat album ga draaien. Romance in Durango, maar de titel van dat album is Desire. En ik heb ooit had ik het op LP gewonnen, maar ik heb ook toen de tijd nog een keer de CD gekocht. Dus wat daar, dat kan ik toch wel mooi zo vinden als een scoopje dat nu twee keer, denk ik. Bob Dylan, Romance in Durango.

een vreemde wind over de wegen van het land. Door de straten van de stad.

spreken kwaad. Achterdocht waar ik ook ga, er is sprake van verraad. Kom naar huis, mijn kind.

streng en stram. Ik heb een bizarre droom gehad, dat er een eind aan het lijden kwam. Kom naar huis, mijn kind, kom naar huis. Kom naar huis, mijn kind, kom naar huis. Er waait een vreemde

Laat angst ons niet regeren, zoals de klok doet met de stad. En de morgen zal ons leren of er genoeg is lief.

luister mooi nummertje Ernst Jan van het album Een Liefdeslied. Een vreemde wind. En die vreemde wind die is behoorlijk weer aan het opsteken, heb ik af en toe het idee. Leonard Cohen met een van zijn grote hits. So long, Marianne.

ze was solo in de studio, hele mooie platen op hun naam staan. Chip Taylor en Carrie Rodriguez. Je hoorde van het album Red Dog, tracks uit het jaar 2015. Een glorious hallelujah. Dimitri Vertorend van het album Warm en Stil. Er speelt en speelt de wind en het ponypaard aan elkaar.

alleen te zijn. Met in je hoofd een projectiescherm. Dan is je winterslaap een kermisspel. Wat afspeelt in je onderbuik. Het was augustus die mij wekte. De melancholie van de avond is thuisgekomen. Er is niets veranderd. Er is alleen een man geboren.

Dimitri van Toren met en speelden we het en Ponypaard aan elkaar. We zijn toen het laatste nummertje, een goed rijtje van Richard Hawley, Not a Like a Friend. Volgende week is de beurt aan, niet mijn persoonje, maar Arulliert Jong. En ik hoop er over 14 dagen weer te zijn met een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs. Ik bedank u voor het luisteren en misschien wel tot de volgende keer. Mijn naam is Nieke Bravenboer. Tot Starlight Souvenirs. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz en Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan maar eens met ons bieradvies beginnen. Wat dacht u van een heerlijk peert uit Groningen? Dat is een bier van brouwerij Martinez. Een prachtige leuke brouwerij in een prachtige leuke stad. Een IPA van 5,8%. Niet te hoppig, maar wel gewoon lekker gehopt. En ja, heerlijk Gronings bier. In deze uitzending van Jazz & Easy gaan we allemaal nieuwe muziek draaien. Ik heb er eens wat nieuwe in 2026 uitgekomen albums bijgezocht. Met heel vaak artiesten waar ik zelf ook nog amper van gehoord had of niet van gehoord heb. Maar ook wel weer wat bekende artiesten, kortom. Nieuwe muziek, leuke muziek en hier en daar ook wel wat experimentele jazz. Dus nou ja, bereid u maar voor op van alles en nog wat. In ieder geval wil ik om naar te luisteren. We beginnen in Engeland, in Newcastle, met de band Knets. En we luisteren naar hun nummer Never Gonna Be A Boxer.

Lekkere moderne jazz van de band Nets uit Newcastle in Engeland. Een mengeling van oude stijl jazz, maar toch heerlijke nieuwe jazz invloeden ertussendoor. Leuk om naar te luisteren. Wat ook leuk is, het is geen nieuw album, want ik kondig natuurlijk aan allemaal nieuwe albums. Maar het volgende nummer is dan geen nieuw album, maar wel een nieuw nummer van Gregory Porter. Een remix van zijn nummer Holding On, opgenomen met de producer Rules. En het is best een leuke versie geworden van dat nummer. Luister maar.

Lekkere moderne beat onder het nummer Holding On. Een echt pianootje erbij. Ja, dat klinkt best lekker. Gregory Porter was dat. We gaan naar Dominique Fizemé. Vorig jaar stond ze nog op het North Sea Jazz. Deze Canadese met Haïtiaanse ouders. Een talent met een beetje Afro-Amerikaanse invloeden in haar muziek. Leuk om naar te luisteren. Ze heeft een nieuw album. En daarvan draaien wij het nummer Going Home.

Dominique Fizeme uit Canada. Leuk, geinige muziek. We gaan naar Momoko Jill uit Londen. Een multi-instrumentalist, een drummer ook, maar vooral ook zangeres. Een groot Brits jazztalent. Is met name in de nieuwe Britse jazz scene heel actief. Eigenlijk nog vrij onbekend. Maar ze heeft al een tweede album uitgebracht. En dat heet heel toepasselijk ook Momoko, naar haar eigen voornaam. En wij gaan daarvan luisteren, de drummer River.

zoals ik al zei, groot talent Momoko Gill, moet ik zeggen. En geen Jill, is mij net verteld door mijn technicus Bob ten Bree. Die weet dat allemaal heel goed. En ja, ze komt dus uit Engeland. Prachtig talent. Helemaal zichzelf geleerd muziekinstrumenten te spelen. Dus nooit les gehad. Een heel mooi subtiel drummer, maar vooral ook een prachtige zangeres. Daar gaan we zeker meer van horen. Dat zei dus ook toen Paul McCartney jong was. Die is inmiddels 80. Maar die heeft toch weer een nieuw album uitgebracht. Zijn 21ste soloalbum. En dat heet The Boys of the Dungeon Lane. Het is een nostalgisch album. Zeker ook biografisch. Waarin hij een beetje teruggaat naar zijn jeugd. Jeugd in Liverpool natuurlijk. Maar ook het begintijd van de Beatles. Er staat ook een prachtig nummer op met Ringo Starr. Maar dat gaan we niet laten horen. Want we zitten in Jazz and Easy. Dus we pakken een meer easy listening nummer. Het prachtige nummer Days We Left Behind.

prachtig nieuw album van Paul McCartney. Zeker naar luisteren, want er staan allemaal juweeltjes op. Zoals eigenlijk alles wat deze man in zijn leven heeft gemaakt. Ja, bestaat uit juweeltjes. Prachtige muziek. We gaan naar Mammal Hands. Ook uit Groot-Brittannië. Een Britse band uit Norwich. Zit een beetje in de hoek van de elektronische jazz. En ook zij hebben een nieuw album gemaakt dat dit jaar is uitgekomen. We gaan daar een nummer van draaien en dat heet Helios.

Grappige muziek van Metal Hands uit Norwich. In Londen zijn ze eigenlijk meer actief op dit moment. Zoals heel veel jazz, Britse jazz, daar wordt gemaakt. Leuk om te horen. We gaan naar de Portugese Bruno Pernadas. Dat is een gitarist, componist, die zeker ook in de jazzwereld lekker bezig is. En ook hij heeft een nieuw album uitgebracht. We gaan eens een nummer daarvan draaien en dat heet Steady Grace.

Nieuwe muziek van Bruno Pernadas uit Portugal. We gaan van Portugal naar Brazilië. De taal blijft hetzelfde, hoewel het vorige nummer natuurlijk instrumentaal was. Maar ja, daar spreken ze ook Portugees in Brazilië. We gaan naar de rapper, de Braziliaanse rapper Criolo. En ook hij heeft een nieuw album gemaakt. En daar staat onder andere een nummer op dat hij heeft gemaakt samen met de pianist Amoro Freitas en de Kaapverdische zanger Dino Santiago. En ze hebben een eerbetoon gemaakt aan de Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba, die bekend stond als Mama Afrika. En zo heet dat nummer.

Toch wel grappig, zo'n uitzending van Jazz en Easy met allemaal nieuwe uitgebrachte muziek, nieuwe jazz en nieuwe stijlen. En ja, daar hoort ook dit soort jazz tussen, wat een mengeling is van allerlei stijlen en vooral veel producersachtige invloeden. Wat trouwens ook geldt voor de volgende band, Nubian Twist. Ook alweer zo'n Britse band, een band uit Engeland met een jazzclubje. Echt een grote band is het trouwens, met allemaal invloeden uit de jazz en de hip-hop en de soul en de afrobeat en Latin en elektronica. Nou, noem maar op. Maar ze maken best geinige muziek. We gaan naar ze luisteren met Chasing Shadows.

Leuke muziek van Nubian Twist uit Groot-Brittannië. We gaan naar de Olympians. Dat is een band die toch al behoorlijk lang speelt. Maar ook weer een nieuw album hebben uitgebracht. De Olympians verwijst uiteraard naar het Olympia en de Grieks-Romeinse tijd. Ooit hebben ze daar wat albums over gemaakt. Maar dat nieuwe album gaat daar helemaal niet over. Maar is wel in dezelfde beetje orkestrale soul- en jazzhoek. Vooral muzikaal-instrumentaal. Eclectisch ook wel wordt het genoemd. Nou ja, we gaan er maar eens naar luisteren. Het nummer dat wij gaan draaien heet Here Comes Ben.

De Olympians, mooie orkestrale, jazz en dat klinkt lekker. Wat zeker ook interessant is, is het volgende project van Pat Metheny. Hij komt daarmee ook weer naar het komende Noordsje Jazz op 12 juli, zondag 12 juli in de Maaszaal. Het project dat hij eigenlijk al jaren voert, Side Eye heet dat. En hij heeft nu Side Eye 3 Plus ontwikkeld. Dat is zeg maar de derde editie van dat project. Daarmee komt hij ook naar Rotterdam met de pianist en de bassist. Kortom met een trio, maar uitgebreid met allerlei andere grote namen. Nou ja, daar gaan we zeker van genieten. En wij gaan in ieder geval van dat nieuwe album dat net is uitgekomen draaien, het nummer CO. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Met, zoals ik al zei, allemaal nieuwe muziek, nieuwe jazz, nieuw uitgekomen albums. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten.

0: Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal. En altijd. Altijd.
2: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Straks Oud in Nachtwald on your one and only radio, SLOR, with your host, Tim van Veen.
3: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de Nachtwald met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
4: Ja, beste luisteraars, en vanavond een programma met gevarieerde klanken, denk ik. Zeer gevarieerd, mag ik wel zeggen. We gaan daar ook fijn voor zitten en misschien wel liggen met een koptelefoon op, want dan hoort u een prachtige ervaring, denk ik. U maakt uw beelden bij gedraaide klanken, maar wat graag in Straks als de Nacht valt.

Ja, beste mensen, zoals gezegd, een gevarieerd programma met onder andere bands. Ben Scholl, Luigi Sugimoto, Steve Morgan en Symphonic Arts. En alles wat daartussen is. Straks als de nacht valt hier bij RTV Ridderkerk.

Ja, zo luistert u naar Straks als de nacht valt hier bij RTV Ridderkerk. Sfeervol, gevoelig en bovenal elektronisch.

Ja, na High Tension en Spaceflight was dit natuurlijk een Steve Morgan. En we gaan dan ook verder met deze mensen van Symphonic Arts.

0: Ja, met de klanken van Tale of the Oaken Wish gaan we de duistere nacht in. Ik hoop u vanavond weer verwend te hebben met klanken die u niet alledaags zult ervaren, denk ik. Bepaalt niet, dat staat straks als de nacht als onbekend. Maar ja, verschillende stemmingen kunnen brengen vanavond. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben. Dan is dat alweer 1759. Want straks als de nacht wat programma dat u kent in Ridderkerk en beide omstreken. Tot dan.
1: Hallo, ik ben Kerani. Dit was Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Dank voor het luisteren.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.